0: Kay niet terug naar de gevangenis. Voor haar banden met het misdaadmilieu kreeg ze 42 dagen cel, maar die zat ze al uit in voorarrest. De rechtbank acht het bewezen dat Wesky berichten met gevoelige informatie heeft doorgespeeld van en naar de Marokkaanse drugscrimineel Ridouan Taghi, een voormalig cliënt van haar. Taghi is hoofdverdachte in een groot proces rond 6 moorden en 4 moordpogingen. En Anderlecht ziet 2 van zijn kernspelers vertrekken. Jeugdproduct Jari Verschade verlaat de club na dit seizoen. Waarheen is nog onduidelijk. Ook Thorgan Hazard gaat weg. Hij raakte het niet eens met het bestuur over een contractverlenging. De ex-Gouden Schoen speelde 96 keer voor Anderlecht en maakte 21 doelpunten. Volgens diverse bronnen zou hij terugkeren naar zijn ex-club Lens in Frankrijk. Thorgan Hazard is 33. Nacht minimaal tussen 4 en 10 graden, licht bewolkt maar droog. Daarna barst een zonnig lang weekend los, vrijdag al 27 graden. Zondag gaat het kwik richting 30.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
2: Altijd schone muziek.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett en The Magical Shadows.
2: Of helemaal terug naar de 50s en de 60s.
1: Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge
2: op 050 44 30 60
1: of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, bartom.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO.
3: De Brugse Radio.

is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: Mooi jongens toch, ik ken dat niet bij die storingen ook nog de Brugse Radio lusteren. Want ik luister via de app van de Brugse Radio.
1: De gratis app van de Brugse Radio. VBRO 2. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. Brugse Radio. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.
0: En dat downloaden, dat doet niet iedereen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen, stipt periodiek, eenmalig of op afroep, exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

0: presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett and the Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett and the Magical Shadows. Of helemaal terug naar de 50s en de 60s. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett and the Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO.
1: De Brugse Radio.

0: De gratis app van de Brugse Radio.
1: VBRO 2.
0: Download hem gratis via de App Store en via Google Play.
1: Brugse Radio.
0: Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: De Brugse Radio.

presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett en The Magical Shadows. Of helemaal terug naar de 50s en de 60s. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VB.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: De moeder van de twee Franse kleuters die 's avonds laat alleen waren achtergelaten aan een bosrand in Portugal is gearresteerd. Ze bevond zich samen met de stiefvader van de kinderen 200 kilometer van de plaats waar ze haar zoontjes achterliet. Ook die partner is opgepakt. De kinderen zijn voorlopig onder de hoede van de Franse ambassade in Portugal. Intussen blijkt dat de kleuters al 10 dagen geleden door het koppel waren meegenomen. De biologische vader heeft klacht ingediend wegens ontvoering. Net over de Nederlandse grens in Maastricht, vlakbij Lanaken in Limburg, is een overleden persoon gevonden. Het lichaam lag in een weiland en is ontdekt door een voorbijganger. Forensische diensten proberen nu de identiteit van het slachtoffer te achterhalen en wat de doodsoorzaak is. Voorlopig is de politie karig met de informatie. Aan de vooravond van het lange Pinksterweekend zijn de hotels aan onze kust al voor 90% vol. Dat meldt provinciebedrijf Westtour. De sector verwacht dat alles volgeboekt raakt. De horeca aan zee hoopt zo het belabberde hemelvaartweekend goed te maken. Reddingsdiensten vragen met klem enkel in bewaakte zones te zwemmen. In 6 van de 10 kustgemeenten is er minstens 1 bemande redderspost. In de Pannen, Middelkerken, Bredene en Zeebrugge zijn die er niet door personeelsgebrek. In Nederland moet de omstreden ex-advocate Ines Weski niet terug naar de gevangenis. Voor haar banden met het misdaadmilieu kreeg ze 42 dagen cel, maar die zat ze al uit in voorarrest. De rechtbank acht het bewezen dat Weski berichten met gevoelige informatie heeft doorgespeeld van en naar de Marokkaanse drugscrimineel Ridouan Taghi, een voormalig cliënt van haar. Taghi is hoofdverdachte in een groot proces rond 6 moorden en 4 moordpogingen. En Anderlecht ziet 2 van zijn kernspelers vertrekken. Jeugdproduct Jari Verschade verlaat de club na dit seizoen, waarheen is nog onduidelijk. Ook Thorgan Hazard gaat weg. Hij raakte het niet eens met het bestuur over een contractverlenging. De ex-Gouden Schoen speelde 96 keer voor Anderlecht en maakte 21 doelpunten. Volgens diverse bronnen zou hij terugkeren naar zijn ex-club Lens in Frankrijk. Thorgan Hazard is 33. Nacht minima tussen 4 en 10 graden, licht bewolkt maar droog. Daarna barst een zonnig lang weekend los, vrijdag al 27 graden. Zondag gaat het kwik richting 30.
1: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett en The Magical Shadows.
2: Of helemaal terug naar de 50s en de 60s.
1: Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge
2: op 050 44 30 60
1: of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO. Altijd schone muziek.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
2: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: Club Brugge is voor de 20e keer landskampioen voetbal geworden, ondanks een 2-2 gelijkspel op het veld van KV Mechelen. Achtervolger Union kon niet profiteren en bleef zelf steken op een 0-0 bij AA Gent, waardoor Club met nog één speeldag te gaan 4 punten voorstaat. Kapitein Hans van Aken sprak na afloop van een spannende avond en de overwinning werd uitbundig gevierd. Anderlecht won met 3-1 van Sint-Truiden, terwijl AA Gent en KV Mechelen op de slotspeeldag nog strijden om een plek in de barrages voor het laatste Europese ticket. De Belgen die door Israël werden opgepakt omdat ze hulpgoederen naar Gaza wilden brengen, komen vandaag in België aan. Ze spreken van een hardhandig optreden van de Israëlische ordediensten. Israël gebruikt geweld tegen activisten bewust om mensen af te schrikken, zegt een bron ter plaatse. Volgens de bron zijn de verhalen van België geen alleenstaand geval, want ook activisten uit andere landen vertellen gelijkaardige verhalen. Israël heeft voorlopig nog niet gereageerd op de getuigenissen. Veel zal afhangen van de internationale reactie, onder meer van landen zoals België. Zorgverleners die zware fraude plegen kunnen in de toekomst tijdelijk hun RISIF-nummer verliezen. Het parlement heeft daarvoor groen licht gegeven aan een nieuwe kaderwet van minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. De maatregel zorgde de voorbije maanden voor heel wat discussie, onder meer bij artsen, maar volgens de minister kan zo'n sanctie alleen uitgesproken worden door een onafhankelijk rechtscollege. De wet moet ook de conventionering aantrekkelijker maken en laat ziekenfondsen en artsen nog onderhandelen over nieuwe regels rond ereloonsupplementen. In Rotterdam zijn alle mensen die nog aan boord waren van het cruiseschip met het Hantavirus negatief getest en niemand heeft klachten. Dat zegt de Nederlandse minister van Volksgezondheid. De 27 opvarenden blijven wel nog even in quarantaine, ook al meerde het schip maandag al aan in Rotterdam. Intussen hebben onderzoekers in Ushuaia, in het zuiden van Argentinië, zo'n 150 knaagdieren gevangen om te onderzoeken of zij het Hantavirus kunnen verspreiden. Het cruiseschip Mondius vertrok daar op 1 april. Zonnig met soms wat hoge sluierwolken en in de loop van de dag in het binnenland enkele stapelwolken. Het wordt warm, bij maxima tot 27 graden. Ook het lange weekend wordt zomers met veel zon en plaatselijk tot 30 graden.
1: Bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
2: Op 6 en 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalenazaal in Sint-Andriesbrugge. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitiste, saxofoniste en zangeres Inge Stassen zullen u in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo en dus nog zo'n onvergetelijk live optreden van de Brugse Big Band. 6 en 7 juni. Kaarten bij In en Uit via bigbandsts@gmail.com of kijk op www.ticketsbrugge.be.

0: Van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VWRO.
1: Comedy Colisée Live. Een golf aan grappen overspoelt Blankenbergen. Elke eerste vrijdag van de maand stand-up comedy in het Colisée Theater. Lach mee met Henk Rijkaard, Johan Terijn en Bert Kruismans. Tickets via www.wp-events.be.
2: Wel, zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
3: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
2: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
3: Echt?
2: Ja, tuurlijk.
4: Veranda-comfort in Torhout.
5: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
4: Geniet nu heel het jaar door van je veranda- of woninguitbreiding.
5: Kijk op verandacomfort.com.
0: De VBRO Matinee Show strijkt ook in mei neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondagmiddag 24 mei. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Alwin Rennen presenteert en zingt.
6: Duizend en één nachten.
0: En ook zij zijn erbij. Marco Kimsen, Chris Rijlhof. De Klerk en ook nog Frank Valentino. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vwro.be of bel 0471 82 52 62 of 0468 1509 35. Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VWRO Facebookpagina of in de agenda op vwro.be.
7: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
8: De komende dagen gaat het zomeren. De temperaturen gaan verder de hoogte in. Het is niet extreem, maar we halen toch wel geleidelijk wat hogere maxima. Morgen bijvoorbeeld, op vrijdag, kan de temperatuur landinwaarts naar een zomerse waarde oplopen van een 25 graden. Ook de kust doet aanvankelijk goed mee, maar daar krijg je dan later wel weer een zeebries die de temperatuur wat terugzet. Veel zon morgen, een paar wolkjes nog, maar de zon overheerst en de wind komt zwak tot matig uit het zuiden. In het weekend draait die terug naar een noordelijke richting. Zaterdag kan het eerst nog warm zijn met zomerse maxima, 25 graden, maar in de loop van de dag draait de wind naar het noorden terug. En vooral aan de kust gaan we dat merken, met daar geleidelijk weer lagere temperaturen onder invloed van die zeebries. Zondag zit de wind gewoon in het noorden en kan het overal afkoelen. Veel zon, met misschien zaterdag toch tijdelijk wat meer wolken, ook zondag een aantal wolkenvelden. En dan begin volgende week ook nog zomerse temperaturen. Later in de week wordt het mogelijk weer een aantal graden koeler. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
9: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: Club Brugge is voor de 20e keer landskampioen voetbal geworden, ondanks een 2-2 gelijkspel op het veld van KV Mechelen. Achtervolger Union kon niet profiteren en bleef zelf steken op een 0-0 bij AA Gent, waardoor Club met nog één speeldag te gaan 4 punten voorstaat. Kapitein Hans van Aken sprak na afloop van een spannende avond en de overwinning werd uitbundig gevierd. Anderlecht won met 3-1 van Sint-Truiden, terwijl AA Gent en KV Mechelen op de slotspeeldag nog strijden om een plek in de barrages voor het laatste Europese ticket. De Belgen die door Israël werden opgepakt omdat ze hulpgoederen naar Gaza wilden brengen, komen vandaag in België aan. Ze spreken van een hardhandig optreden van de Israëlische ordediensten. Israël gebruikt geweld tegen activisten bewust om mensen af te schrikken, zegt een bron ter plaatse. Volgens de bron zijn de verhalen van België geen alleenstaand geval, want ook activisten uit andere landen vertellen gelijkaardige verhalen. Israël heeft voorlopig nog niet gereageerd op de getuigenissen. Veel zal afhangen van de internationale reactie, onder meer van landen zoals België. Zorgverleners die zware fraude plegen kunnen in de toekomst tijdelijk hun RISIF-nummer verliezen. Het parlement heeft daarvoor groen licht gegeven aan een nieuwe kaderwet van minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. De maatregel zorgde de voorbije maanden voor heel wat discussie, onder meer bij artsen, maar volgens de minister kan zo'n sanctie alleen uitgesproken worden door een onafhankelijk rechtscollege. De wet moet ook de conventionering aantrekkelijker maken en laat ziekenfondsen en artsen nog onderhandelen over nieuwe regels rond ereloonsupplementen. In Rotterdam zijn alle mensen die nog aan boord waren van het cruiseschip met het Hantavirus negatief getest en niemand heeft klachten. Dat zegt de Nederlandse minister van Volksgezondheid. De 27 opvarenden blijven wel nog even in quarantaine, ook al meerde het schip maandag al aan in Rotterdam. Intussen hebben onderzoekers in Ushuaia, in het zuiden van Argentinië, zo'n 150 knaagdieren gevangen om te onderzoeken of zij het Hantavirus kunnen verspreiden. Het cruiseschip Ondius vertrok daar op 1 april. Zonnig met soms wat hoge sluierwolken en in de loop van de dag in het binnenland enkele stapelwolken. Het wordt warm, bij maxima tot 27 graden. Ook het lange weekend wordt zomers met veel zon en plaatselijk tot 30 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: Ik ben Frederik Thomas. Het stadsbestuur van Brugge zit bijzonder verveeld met de negatieve reacties rond haar nieuwe huisstijl. Die werd woensdag gelanceerd, maar kreeg meteen bakken kritiek. Vooral het stadslogo in zwart en wit was voer voor discussie. Alsof we een stad in rouw zijn, zo klonk het bij een aantal oppositieraadsleden. Ook op sociale media waren de reacties negatief, omdat de kostprijs voor de rebranding geschat wordt op zo'n 900.000 euro. Op een persconferentie donderdag wees burgemeester Dirk de Vouw van CD&V erop dat die kostprijs verdeeld wordt over een aantal jaren heen. Het gaat ook niet alleen om een verandering van het logo, maar ook om een volledig nieuwe website of nieuwe visuals voor de sociale media van de stad. Het zwart-wit logo, nauwelijks anders dan het huidige, zou bovendien ook af en toe in kleur worden gebruikt. Een 42-jarige vrouw uit Kortemark riskeert 6 maanden cel omdat ze cannabis zou hebben binnengesmokkeld in de gevangenis van Brugge. Ook haar toenmalige partner, een 29-jarige man uit Middelkerken, moest zich donderdag voor de correctionele rechtbank verantwoorden. Cipiers merkten op 18 januari vorig jaar tijdens een bezoekmoment op hoe de vrouw een pakketje overhandigde aan haar partner, die toen opgesloten zat voor handel in drugs. Het bleek om bijna 12 gram cannabis te gaan. Volgens de vrouw werd ze onderweg naar de Brugse gevangenis aan een bushalte onder druk gezet door andere bezoekers om de drugs binnen te brengen in het PCB. Haar partner verklaarde eerder al dat hij in de gevangenis bedreigd werd door andere gedetineerden. Brugse parket eist voor beiden 6 maanden celstraf en een boete van 8000 euro. De vrouw vraagt opschorting van straf, terwijl de man voorwaarden vraagt omdat hij momenteel een behandeling voor zijn verslaving volgt. De rechtbank doet uitspraak op 18 juni. Het leerlingenrestaurant Vuur van de school Element in Sint-Andriesbrugge is dringend op zoek naar een nieuwe locatie. Sinds dit schooljaar baten leerlingen van het 5e en 6e jaar er elke vrijdagmiddag hun eigen restaurant uit. Maar eind de maand mei moeten ze hun huidige stek verlaten. De zaak bevindt zich momenteel in de gebouwen van La Muse de Marcel langs de Gistelse Steenweg in Sint-Andriesbrugge. Daar serveren de leerlingen een gastronomisch menu aan €35 onder begeleiding van twee ervaren chefs. Het concept blijkt een groot succes te zijn. Alle plaatsen tot einde maand juni zijn al volzet. Omdat de huidige locatie vanaf 29 mei niet meer beschikbaar is, zoekt de school nu dringend een tijdelijke nieuwe plek om het project verder te zetten tot het einde van dit schooljaar. Wie kan helpen, die contacteert best de school zelf. De innovatieve Sports Cube van Sport Vlaanderen in Brugge heeft een grondige vernieuwing gekregen. De combinatie van sport en gaming blijft er centraal staan, maar bezoekers kunnen voortaan ook kennis maken met heel wat nieuwe interactieve toepassingen. Absolute Blikvanger is een innovatieve lidvloer die spelers uitdaagt om te lopen, te springen en te bewegen via speelse digitale spelletjes. In de Sports Cube kun je virtueel roeien, fietsen en ook golfen. Het aanbod werd nu uitgebreid met onder meer interactief boksen en een spel dat speciaal ontwikkeld werd voor rolstoelgebruikers. En dan nog dit. Ultra-atleet Mathieu Bonne, die redder is in het Lago Olympia in Brugge, kondigt opnieuw een uitzonderlijke wereldrecordpoging aan. Van 21 juni om 2 uur 's namiddags tot 28 juni om 2 uur 's namiddags zal hij in zijn vertrouwde zwembad in Brugge het officiële wereldrecord 7-day pool swim proberen te verbreken. Het huidige record staat op 358 kilometer. Mathieu Bonne wil dat record niet alleen verbeteren, maar mikken op een ongeziene afstand van 360 kilometer in 7 dagen tijd. De ultrasporter is al lang niet meer aan zijn proefstuk toe. Hij verbrak al verschillende wereldrecords. Om zijn nieuwe doel te bereiken zal Bonne gedurende een volledige week gemiddeld 19 uur per dag in het water liggen. De uitdaging wordt daarmee niet alleen een fysieke uitputtingsslag, maar ook een ultieme mentale test. Publiek zal de recordpoging de hele week live kunnen meevolgen en Mathieu aanmoedigen tijdens de openingsuren van het zwembad in Sint-Andriesbrugge.
3: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb het echt gehad, Vince, echt waar.
4: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
3: Ah ja?
4: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
3: Mo.
4: En schone merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
3: Allee, meen je dat?
4: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleningen.
3: Allee.
4: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
3: Yo Fashion, zeg je?
4: Jeps.
3: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. En ah, ze zijn de zondag voor middag ook open. Ik zeg wel, Vince.
4: Nou waar.
3: Nou Yo Fashion, hè?
4: Verzicht op de baan, matje.
1: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
2: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470-94-1455 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
5: Lingerie Ultime houdt haar mega stokverkoop
2: zaterdag 30 en zondag 31 mei.
5: In de kantine van KSK Steenbrugge in de Weidestraat in Assenbroek vind je dan alles aan ronde prijzen. Lingerie, bad- en nachtmode, kousen, koopjes van 5 tot 55 euro. Op beide dagen kan je er terecht van 10 tot 6. De mega stokverkoop van Lingerie Ultime.
2: Zaterdag 30 en zondag 31 mei.
5: Weidestraat 85A in Assenbroek Brugge. En, zoals gezegd, alles aan ronde prijzen.

Een heel goede vrijdagochtend toegewenst luisteraar. Van harte welkom in onze VBRO ontbijtshow. Ik ben Frederik Thomas en daarnet begonnen we al met het morgennieuws van 7 uur. Woordje van dank daarvoor aan het adres van onze VBRO nieuwsredactie. Om het 9:30 morgennieuws in deze vrijdagse VBRO ontbijtshow. En Geert Naastens natuurlijk ook weer prominent aanwezig in de show. Kort en bondig nog voor 7:30 voor het volgende journaal. En dan omstreeks 7:45 iets uitgebreider met zijn ochtendweerbabbel. Uiteraard daarin ook al even vooruitblikken naar het op til zijnde weekend. Een heel goede morgen, de juiste muziekjes, de gezelligste platen staan weer voor je klaar.

0: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof, voel je thuis, elke dag opnieuw.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
0: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor beste congé.
0: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
2: Miljaar!
0: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je er tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01. Dinner and Music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in restaurant De Retro in Aalter. Een heerlijk drie gangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en kroketjes. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs Callebaut chocolade. En natuurlijk de fantastische Michael Heaven.
3: Hou van me met heel je hart, laat ons samen dromen.
0: Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd. Reserveer op 0477 164 802 of retro.aalter@gmail.com. Kijk voor alle info op www.deretro.be.
4: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
5: We krijgen vandaag een zonnige en zomers warme dag. De temperaturen lopen snel op en halen landinwaarts gemakkelijk, al vrij vlug, waarden rond een 25-tal graden. Misschien in het uiterste zuiden ietsje meer. Aan zee halen we een graad of 2,23 en daar stopt dan de opwarming, want daar krijg je vanmiddag wel te maken met een zeebries. Landinwaarts waait de wind zwak uit het zuiden, dus dat is een groot verschil kust landinwaarts, maar het is wel overal zonnig en eigenlijk ook wel rustig. Die wind die houdt zich toch wel vrij koest. Vanavond en vannacht, hetzelfde verhaal, zacht en helder tot hoogstens licht bewolkt. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
6: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

Club Brugge is voor de 20ste keer landskampioen voetbal geworden, ondanks een 2-2 gelijkspel op het veld van KV Mechelen. Achtervolger Union kon niet profiteren en bleef zelf steken op een 0-0 bij AA Gent, waardoor club met nog één speeldag te gaan 4 punten voorstaat. Kapitein Hans van Aken sprak na afloop van een spannende avond en de overwinning werd uitbundig gevierd. Anderlecht won met 3-1 van Sint-Truiden, terwijl AA Gent en KV Mechelen op de slotspeeldag nog strijden om een plek in de barrages voor het laatste Europese ticket. De Belgen die door Israël werden opgepakt omdat ze hulpgoederen naar Gaza wilden brengen, komen vandaag in België aan. Ze spreken van een hardhandig optreden van de Israëlische ordediensten. Israël gebruikt geweld tegen activisten bewust om mensen af te schrikken, zegt een bron ter plaatse. Volgens de bron zijn de verhalen van België geen alleenstaand geval, want ook activisten uit andere landen vertellen gelijkaardige verhalen. Israël heeft voorlopig nog niet gereageerd op de getuigenissen. Veel zal afhangen van de internationale reactie, onder meer van landen zoals België. Zorgverleners die zware fraude plegen kunnen in de toekomst tijdelijk hun RISIF-nummer verliezen. Het parlement heeft daarvoor groen licht gegeven aan een nieuwe kaderwet van minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. De maatregel zorgde de voorbije maanden voor heel wat discussie, onder meer bij artsen, maar volgens de minister kan zo'n sanctie alleen uitgesproken worden door een onafhankelijk rechtscollege. De wet moet ook de conventionering aantrekkelijker maken en laat ziekenfondsen en artsen nog onderhandelen over nieuwe regels rond ereloonsupplementen. In Rotterdam zijn alle mensen die nog aan boord waren van het cruiseschip met het Hantavirus negatief getest en niemand heeft klachten. Dat zegt de Nederlandse minister van Volksgezondheid. De 27 opvarenden blijven wel nog even in quarantaine, ook al meerde het schip maandag al aan in Rotterdam. Intussen hebben onderzoekers in Ushuaia, in het zuiden van Argentinië, zo'n 150 knaagdieren gevangen om te onderzoeken of zij het Hantavirus kunnen verspreiden. Het cruiseschip Ondius vertrok daar op 1 april. Zonnig met soms wat hoge sluierwolken en in de loop van de dag in het binnenland enkele stapelwolken. Het wordt warm, bij maxima tot 27 graden. Ook het lange weekend wordt zomers met veel zon en plaatselijk tot 30 graden.

Traditioneel gezien is dat meestal de meest moeilijke ochtend om aan te snijden. Zo vlak voor het weekend, die laatste loodjes, die wegen altijd het zwaarst. Hè? Enfin, wij proberen het een beetje te milderen, zachter te maken met onze fantastische platen die we weer gaan draaien op deze 22e van mei. Grootste hits aller tijden, zoals dat dan heet. Al die gouden muziek van de afgelopen decennia. Tot en met gisteren, vandaag en zelfs morgen. Ook de allernieuwste platen, die besparen we je niet natuurlijk hier bij de Brugse Radio. Ja, de actuele hits die worden morgen namiddag weer netjes op een rijtje gezet in onze BT40. De Brugse Top 40, als vanouds in een samenstelling van VBRO's Ivan Schatteman. Het is VBRO's Maarten Vijs die de hitlijst morgen namiddag presenteert hier bij de Brugse Radio. Wij richting Geert Nasens. Eerste iets uitgebreider ochtendweerbericht op deze laatste werkdag.

De weerkaarten zijn duidelijk geschud. We hebben te maken met een Europees hoge drukgebied en dat bezorgt ons mooi en warm zomerse omstandigheden. Vandaag zit de wind daarbij in een zuidelijke richting en voert warmere lucht aan. En dat voelen we meteen. De dag begint al warmer en uiteindelijk halen we vanmiddag zelfs in de provincie gemakkelijk 25 graden. Lokaal nog iets meer. Mogelijk kunnen we in het uiterste zuiden zelfs een graadje of twee erbij doen. Maar er is wel een groot verschil kust- en de landinwaartse gebieden. Het is overal zonnig sowieso, maar aan zee gaat de temperatuur ook wel oplopen. Maar daar wordt die later op de dag toch getemperd door een zeebries, waarbij dan de maxima daar teruggezet worden op waarden vooraan de 20 graden. Heel veel zon, paar wolkjes misschien hier en daar, maar die zon is duidelijk de hoofdrol aan het overnemen. Vanavond en vannacht rustig, de wind valt grotendeels weg, misschien wat nevel lokaal en minima die hoog blijven zitten, 13 graden, voor minder gaan we het zeker niet doen. Morgen opnieuw heel veel zon, in de loop van de dag ook wel een paar wolkenpartijen en temperaturen die ergens rond dezelfde waarde gaan zitten als vandaag, maar dan

krijg je in de namiddag wel een naar noordwest draaiende wind, waarmee dan wat afkoeling op gang komt en die temperaturen overal weer wat gaan zakken. Zondag zit die wind dan in het noorden, we wisselen van hoge drukgebied, daardoor dan tijdelijk wat minder hoge temperaturen, maar toch nog 18 graden tot 19 aan de kust, landinwaarts een 20 tot 23, 24 misschien wel weer al in het zuiden. En ook maandag, dinsdag, want de warme dagen met veel zon en snel oplopende temperaturen.

Bach en Romy. En My Number One, hun nieuwe single de hele week lang al onze Brugse kappen. En ze voegen er na deze laatste werkdag ook nog het weekend bij. Uiteindelijk zal deze plaat dus afklokken als de meest gedraaide van week 21 hier bij de VBRO. Onze Brugse kappen, alles over onze Brugse kappen op onze website www.brugseradio.be. Een heel goeiemorgen!

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: Club Brugge is voor de 20ste keer landskampioen voetbal geworden, ondanks een 2-2 gelijkspel op het veld van KV Mechelen. Achtervolger Union kon niet profiteren en bleef zelf steken op een 0-0 bij AA Gent, waardoor club met nog één speeldag te gaan 4 punten voorstaat. Kapitein Hans van Aken sprak na afloop van een spannende avond en de overwinning werd uitbundig gevierd. Anderlecht won met 3-1 van Sint-Truiden, terwijl AA Gent en KV Mechelen op de slotspeeldag nog strijden om een plek in de barrages voor het laatste Europese ticket. De Belgen die door Israël werden opgepakt omdat ze hulpgoederen naar Gaza wilden brengen, komen vandaag in België aan. Ze spreken van een hardhandig optreden van de Israëlische ordediensten. Israël gebruikt geweld tegen activisten bewust om mensen af te schrikken, zegt een bron ter plaatse. Volgens de bron zijn de verhalen van België geen alleenstaand geval, want ook activisten uit andere landen vertellen gelijkaardige verhalen. Israël heeft voorlopig nog niet gereageerd op de getuigenissen. Veel zal afhangen van de internationale reactie, onder meer van landen zoals België. Zorgverleners die zware fraude plegen kunnen in de toekomst tijdelijk hun RISIF-nummer verliezen. Het parlement heeft daarvoor groen licht gegeven aan een nieuwe kaderwet van minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. De maatregel zorgde de voorbije maanden voor heel wat discussie, onder meer bij artsen, maar volgens de minister kan zo'n sanctie alleen uitgesproken worden door een onafhankelijk rechtscollege. De wet moet ook de conventionering aantrekkelijker maken en laat ziekenfondsen en artsen nog onderhandelen over nieuwe regels rond ereloonsupplementen. In Rotterdam zijn alle mensen die nog aan boord waren van het cruiseschip met het Hantavirus negatief getest en niemand heeft klachten. Dat zegt de Nederlandse minister van Volksgezondheid. De 27 opvarenden blijven wel nog even in quarantaine, ook al meerde het schip maandag al aan in Rotterdam. Intussen hebben onderzoekers in Ushuaia, in het zuiden van Argentinië, zo'n 150 knaagdieren gevangen om te onderzoeken of zij het Hantavirus kunnen verspreiden. Het cruiseschip Mondius vertrok daar op 1 april. Zonnig met soms wat hoge sluierwolken en in de loop van de dag in het binnenland enkele stapelwolken. Het wordt warm, bij maxima tot 27 graden. Ook het lange weekend wordt zomers met veel zon en plaatselijk tot 30 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: Ik ben Frederik Thomas. Het stadsbestuur van Brugge zit bijzonder verveeld met de negatieve reacties rond haar nieuwe huisstijl. Die werd woensdag gelanceerd, maar kreeg meteen bakken kritiek. Vooral het stadslogo in zwart en wit was voer voor discussie. Alsof we een stad in rouw zijn, zo klonk het bij een aantal oppositieraadsleden. Ook op sociale media waren de reacties negatief, omdat de kostprijs voor de rebranding geschat wordt op zo'n 900.000 euro. Op een persconferentie donderdag wees burgemeester Dirk de Vouw van CD&V erop dat die kostprijs verdeeld wordt over een aantal jaren heen. Het gaat ook niet alleen om een verandering van het logo, maar ook om een volledig nieuwe website of nieuwe visuals voor de sociale media van de stad. Het zwart-wit logo, nauwelijks anders dan het huidige, zou bovendien ook af en toe in kleur worden gebruikt. Een 42-jarige vrouw uit Kortemark riskeert 6 maanden cel omdat ze cannabis zou hebben binnengesmokkeld in de gevangenis van Brugge. Ook haar toenmalige partner, een 29-jarige man uit Middelkerken, moest zich donderdag voor de correctionele rechtbank verantwoorden. Cipiers merkten op 18 januari vorig jaar tijdens een bezoekmoment op hoe de vrouw een pakketje overhandigde aan haar partner, die toen opgesloten zat voor handel in drugs. Het bleek om bijna 12 gram cannabis te gaan. Volgens de vrouw werd ze onderweg naar de Brugse gevangenis aan een bushalte onder druk gezet door andere bezoekers om de drugs binnen te brengen in het PCB. Haar partner verklaarde eerder al dat hij in de gevangenis bedreigd werd door andere gedetineerden. Brugse parket eist voor beiden 6 maanden celstraf en een boete van 8000 euro. De vrouw vraagt opschorting van straf, terwijl de man voorwaarden vraagt omdat hij momenteel een behandeling voor zijn verslaving volgt. De rechtbank doet uitspraak op 18 juni. Het leerlingenrestaurant Vuur van de school Element in Sint-Andriesbrugge is dringend op zoek naar een nieuwe locatie. Sinds dit schooljaar baten leerlingen van het 5e en 6e jaar er elke vrijdagmiddag hun eigen restaurant uit. Maar eind de maand mei moeten ze hun huidige stek verlaten. De zaak bevindt zich momenteel in de gebouwen van La Muse de Marcel langs de Gistelse Steenweg in Sint-Andriesbrugge. Daar serveren de leerlingen een gastronomisch menu aan €35 onder begeleiding van twee ervaren chefs. Het concept blijkt een groot succes te zijn. Alle plaatsen tot einde maand juni zijn al volzet. Omdat de huidige locatie vanaf 29 mei niet meer beschikbaar is, zoekt de school nu dringend een tijdelijke nieuwe plek om het project verder te zetten tot het einde van dit schooljaar. Wie kan helpen, die contacteert best de school zelf. De innovatieve Sports Cube van Sport Vlaanderen in Brugge heeft een grondige vernieuwing gekregen. De combinatie van sport en gaming blijft er centraal staan, maar bezoekers kunnen voortaan ook kennis maken met heel wat nieuwe interactieve toepassingen. Absolute Blikvanger is een innovatieve lidvloer die spelers uitdaagt om te lopen, te springen en te bewegen via speelse digitale spelletjes. In de Sports Cube kun je virtueel roeien, fietsen en ook golfen. Het aanbod werd nu uitgebreid met onder meer interactief boksen en een spel dat speciaal ontwikkeld werd voor rolstoelgebruikers. En dan nog dit. Ultra-atleet Mathieu Bonne, die redder is in het Lago Olympia in Brugge, kondigt opnieuw een uitzonderlijke wereldrecordpoging aan. Van 21 juni om 2 uur 's namiddags tot 28 juni om 2 uur 's namiddags zal hij in zijn vertrouwde zwembad in Brugge het officiële wereldrecord 7-day pool swim proberen te verbreken. Het huidige record staat op 358 kilometer. Mathieu Bonne wil dat record niet alleen verbeteren, maar mikken op een ongeziene afstand van 360 kilometer in 7 dagen tijd. De ultrasporter is al lang niet meer aan zijn proefstuk toe. Hij verbrak al verschillende wereldrecords. Om zijn nieuwe doel te bereiken zal Bonne gedurende een volledige week gemiddeld 19 uur per dag in het water liggen. De uitdaging wordt daarmee niet alleen een fysieke uitputtingsslag, maar ook een ultieme mentale test. Het publiek zal de recordpoging de hele week live kunnen meevolgen en Mathieu aanmoedigen tijdens de openingsuren van het zwembad in Sint-Andriesbrugge. De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salon Stervelde aan de Eerenegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans, met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel.
3: Jij, jij alleen, mijn rots in de branding.
2: Axel Leen, André Lukowski. Kurt Krabbe en ook nog Michael Heaven. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be
4: of bel 0471 82 52 62 of 050 200402.
2: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
5: Wel, zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
6: Het zal wel zijn. Ja. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
5: Wel, dan zullen we veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
6: Echt?
5: Ja, tuurlijk.
7: Veranda comfort in Torhout.
8: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
7: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
8: Kijk op verandacomfort.com.
7: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op €10 korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van €10. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf €100.
8: Voorwaarden op colruyt.be.
2: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen, stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 1455 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

vrijdagmorgen en wij zitten alweer in deel 2 van deze ontbijtshow voor de laatste werkdag. Door tot straks 9 uur. Je hebt nog 2 keer nieuws van ons te goed in de ontbijtshow. Omstreeks 8:30 en dan ook nog een keer afronden om 9 uur met de VBRO nieuwsredactie uiteraard. Weerman Geert Naassen, die hebben we ook nog 2 keer. In de laatste rechte lijn van deze vrijdagse ontbijtshow, zo omstreeks 9:15 mag je hem verwachten met zijn uitgebreide ochtendweerpraatje. Daarin kijkt hij uiteraard ook al uit naar het weekend dat vlak voor de deur staat. En wie weet zelfs de daaropvolgende dagen. Kort en bondig hoor je Geert nog voor het volgende journaal, voor het 8:30 nieuws. Ik ben Frederik Thomas.

0: Op 6 en 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalenazaal in Sint-Andriesbrugge. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitiste, saxofoniste en zangeres Inge Stassen zullen u in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo en dus nog zo'n onvergetelijk live optreden van de Brugse Big Band. 6 en 7 juni. Kaarten bij In en Uit via bigbandsts@gmail.com of kijk op www.ticketsbrugge.be. Dinner and Music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in restaurant De Retro in Aalter. Een heerlijk drie-gangen-menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens suprême van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en croquettes. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs Callebaut chocolade. En natuurlijk de fantastische Michael Heaven.
1: Hou van me met heel je hart, laat ons samen dromen.
0: Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd. Reserveer op 0477-164-802 of retro.aalter@gmail.com. Kijk voor alle info op www.deretro.be.
2: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
0: De VBRO Matinee Show strijkt ook in mei neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondagmiddag 24 mei. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Alwin Rennen presenteert en zingt.
3: Duizend en één nachten.
0: En ook zij zijn erbij. Marco Kimsen, Chris Rijlhof. Bart de Klerk en ook nog Frank Valentino. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vwro.be of bel 0471 82 52 62 of 0468 1509 35. Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VWRO Facebookpagina of in de agenda op vwro.be.
4: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
5: We krijgen vandaag een zonnige en zomerse warme dag. De temperaturen lopen snel op en halen landinwaarts gemakkelijk, al vrij vlug, waarden rond een 25-tal graden. Misschien in het uiterste zuiden ietsje meer. Aan zee halen we een graad of 2,23 en daar stopt dan de opwarming, want daar krijg je vanmiddag wel te maken met een zeebries. Landinwaarts waait de wind zwak uit het zuiden, dus dat is een groot verschil kust landinwaarts, maar het is wel overal zonnig en eigenlijk ook wel rustig. Die wind die houdt zich toch wel vrij koest. Vanavond en vannacht, hetzelfde verhaal, zacht en helder tot hoogstens licht bewolkt. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
6: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: Mooi jongens toch, ik ken dat niet bij die storingen ook nog de Brugse Radio lusteren. Want ik luister via de app van de Brugse Radio.
1: De gratis app van de Brugse Radio. VBRO 2. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. Brugse Radio. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.
0: En dat downloaden, dat doet niet in.
2: Club Brugge is voor de 20ste keer landskampioen voetbal geworden, ondanks een 2-2 gelijkspel op het veld van KV Mechelen. Achtervolger Union kon niet profiteren en bleef zelf steken op een 0-0 bij AA Gent, waardoor club met nog één speeldag te gaan 4 punten voorstaat. Kapitein Hans van Aken sprak na afloop van een spannende avond en de overwinning werd uitbundig gevierd. Anderlecht won met 3-1 van Sint-Truiden, terwijl AA Gent en KV Mechelen op de slotspeeldag nog strijden om een plek in de barrages voor het laatste Europese ticket. De Belgen die door Israël werden opgepakt omdat ze hulpgoederen naar Gaza wilden brengen, komen vandaag in België aan. Ze spreken van een hardhandig optreden van de Israëlische ordediensten. Israël gebruikt geweld tegen activisten bewust om mensen af te schrikken, zegt een bron ter plaatse. Volgens de bron zijn de verhalen van België geen alleenstaand geval, want ook activisten uit andere landen vertellen gelijkaardige verhalen. Israël heeft voorlopig nog niet gereageerd op de getuigenissen. Veel zal afhangen van de internationale reactie, onder meer van landen zoals België. Zorgverleners die zware fraude plegen kunnen in de toekomst tijdelijk hun RISIF-nummer verliezen. Het parlement heeft daarvoor groen licht gegeven aan een nieuwe kaderwet van minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. De maatregel zorgde de voorbije maanden voor heel wat discussie, onder meer bij artsen, maar volgens de minister kan zo'n sanctie alleen uitgesproken worden door een onafhankelijk rechtscollege. De wet moet ook de conventionering aantrekkelijker maken en laat ziekenfondsen en artsen nog onderhandelen over nieuwe regels rond ereloonsupplementen. In Rotterdam zijn alle mensen die nog aan boord waren van het cruiseschip met het Hantavirus negatief getest en niemand heeft klachten. Dat zegt de Nederlandse minister van Volksgezondheid. De 27 opvarenden blijven wel nog even in quarantaine, ook al meerde het schip maandag al aan in Rotterdam. Intussen hebben onderzoekers in Ushuaia, in het zuiden van Argentinië, zo'n 150 knaagdieren gevangen om te onderzoeken of zij het Hantavirus kunnen verspreiden. Het cruiseschip Mondius vertrok daar op 1 april. Zonnig met soms wat hoge sluierwolken en in de loop van de dag in het binnenland enkele stapelwolken. Het wordt warm, bij maxima tot 27 graden. Ook het lange weekend wordt zomers met veel zon en plaatselijk tot 30 graden.

Ja, goed wakker geschud mag ik hopen met deze late wakkermaker voor deze vrijdagochtend. De winnares van het Eurovisie Songfestival voor Bulgarije, Bangaranga, in onze VBRO ontbijtshow. We gaan het even weer wat rustiger aandoen. Even op adem komen, met andere woorden, richting Geert Nasens. Hij brengt ons zometeen zijn iets uitgebreider ochtendweerbericht. Zijn morgenweerpraatje.

De weerkaarten zijn duidelijk geschud. We hebben te maken met een Europees hoge drukgebied en dat bezorgt ons mooi en warm zomerse omstandigheden. Vandaag zet de wind daarbij in een zuidelijke richting en voert warmere lucht aan. En dat voelen we meteen. De dag begint al warmer en uiteindelijk halen we vanmiddag zelfs in de provincie gemakkelijk 25 graden. Lokaal nog iets meer. Mogelijk kunnen we in het uiterste zuiden zelfs een graadje of twee erbij doen. Maar er is wel een groot verschil kust- en de landinwaartse gebieden. Het is overal zonnig sowieso, maar aan zee gaat de temperatuur ook wel oplopen. Maar daar wordt die later op de dag toch getemperd door een zeebries, waarbij dan de maxima daar teruggezet worden op waarden vooraan de 20 graden. Heel veel zon, paar wolkjes misschien hier en daar, maar die zon is duidelijk de hoofdrol aan het overnemen. Vanavond en vannacht rustig, de wind valt grotendeels weg, misschien wat nevel lokaal en minima die hoog blijven zitten, 13 graden, voor minder gaan we het zeker niet doen. Morgen opnieuw heel veel zon, in de loop van de dag ook wel een paar wolkenpartijen en temperaturen die ergens rond dezelfde waarde gaan zitten als vandaag, maar dan krijg je in de namiddag wel een naar noordwest draaiende wind waarmee dan wat afkoeling op gang komt en die temperaturen overal weer wat gaan zakken. Zondag zit die wind dan in het noorden, we wisselen van hoge drukgebied, daardoor dan tijdelijk wat minder hoge temperaturen, maar toch nog 18 graden tot 19 aan de kust. Landinwaarts een 20 tot 23, 24 misschien wel weer al in het zuiden. En ook maandag, dinsdag worden warme dagen met veel zon en snel oplopende temperaturen.

0: Ja, dat hebben we zeker en vast. En hij ook voor ons. Het is geheel wederkerig. Deze Brugse zanger Eddy Reno. Die is volgende zondagmorgen voor de tweede zondag op rij onze gast in Achter Dolle Torre, typisch Brugse radiouurtje van de Brugse radio. Zenden we uit in deel 2 van onze VBR ontbijtshow. Zondagmorgen dus tussen 9 en 10 uur op Pinksterzondag. Eddy Reno, voormalig collega trouwens hier bij de Brugse radio. En zo stomen we door naar het eind van deze VBR ontbijtshow. Naar het volgende morgennieuws, een update van ons ochtendjournaal. Krijg je zo meteen met de VBR nieuwsdienst. De afronding van deze ontbijtshow zo meteen om 9 uur.
1: Dit was de ontbijtshow van VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: In Burgt is een gevangene ontsnapt tijdens een begeleide fietstocht. Hij staat op de Most Wanted-lijst van de federale politie. De veertiger was geïnterneerd na zwaar geweld. Hij kan gevaarlijk zijn, waarschuwt de politie. Mogelijk is hij nog onderweg met een grijze fiets. Er is een opsporingsbericht gelanceerd. Politie en parket hebben ook een opsporingsbericht verspreid voor een verdachte van een overval begin april in de provincie Luik. Bij die overval kwam één iemand om het leven. In Houthale Helchteren is een leegstaand gebouw uitgebrand, een voormalig restaurant. Het vuur was bijzonder hevig en dat veroorzaakte veel rook. Daardoor was er ook verkeershinder op de drukke verbindingsweg naar Eindhoven. Niemand raakte gewond. Tomorrowland neemt bijkomende veiligheidsmaatregelen na de brand aan het hoofdpodium vorig jaar. Het festival krijgt na onderzoek een gunstig rapport, maar er komen toch aanvullingen. Zo gaan ze het aantal festivalgangers per terrein en de drukte tussen de verschillende podia opvolgen met slimme camera's. En er komen extra brandwachten aan strategische locaties. Zo willen ze een eventuele evacuatie zo vlot mogelijk laten verlopen. Ons land bestelt voor zowat 700 miljoen euro aan Noorse kruisraketten. Defensie wil de F-35 gevechtsvliegtuigen daarmee uitrusten voor aanvalmissies. Dat schrijft de Tijd. Die kruisraketten kunnen doelwitten op de grond of op zee vernietigen van op 350 kilometer. Defensie bestelt ook raketten die ze op drones kan bevestigen, schrijft de krant. Defensie zelf geeft geen details. Intussen schortte de VS de verkoop van wapens aan Taiwan op. Door de oorlog in het Midden-Oosten heeft Amerika die munitie zelf nodig. De wapenleveringen aan Taiwan zijn al langer een twistpunt tussen China en de VS. Het is zonnig en zomers, tot 27 graden in het binnenland. Aan de kust blijft het kwik rond 23 graden hangen. En het hele verlengde weekend is zomers warm, tot 30 graden.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor buste congé.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
2: Miljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01. In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge
3: op 050 44 30 60
1: of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VWRO. Altijd schone muziek.

0: Brugse Ruitenwasserij werkt voor particuliere bedrijven in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen, stipt periodiek, eenmalig of op afroep, exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
2: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb het echt hard, Vince, echt waar.
3: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
2: Ah ja?
3: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
2: Mo.
3: En schone merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
2: Allee, meen je dat?
3: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleningen.
2: Allee.
3: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
2: Yo Fashion, zeg je?
3: Jeps.
2: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij nog ook open. Ik zeg wel, Vince.
3: Nou waar.
2: Nou, Yo Fashion, hè?
3: Voorzicht op de baan, hè, matje.
4: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
0: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.
5: Lingerie Ultime houdt haar mega stokverkoop
0: zaterdag 30 en zondag 31 mei.
5: In de kantine van KSK Steenbrugge in de Weidestraat in Assebroek vind je dan alles aan ronde prijzen. Lingerie, bad- en nachtmode, kousen, koopjes van 5 tot 55 euro. Op beide dagen kan je er terecht van 10 tot 6. De mega stokverkoop van Lingerie Ultime.
0: Zaterdag 30 en zondag 31 mei.
5: Weidestraat 85A in Assebroek Brugge. En, zoals gezegd, alles aan ronde prijzen.
6: VBRO 2. De Brugse Radio.

Ik ben Frederik Thomas. Het stadsbestuur van Brugge zit bijzonder verveeld met de negatieve reacties rond haar nieuwe huisstijl. Die werd woensdag gelanceerd, maar kreeg meteen bakken kritiek. Vooral het stadslogo in zwart en wit was voer voor discussie. Alsof we een stad in rouw zijn, zo klonk het bij een aantal oppositieraadsleden. Ook op sociale media waren de reacties negatief, omdat de kostprijs voor de rebranding geschat wordt op zo'n 900.000 euro. Op een persconferentie donderdag wees burgemeester Dirk de Vouw van CD&V erop dat die kostprijs verdeeld wordt over een aantal jaren heen. Het gaat ook niet alleen om een verandering van het logo, maar ook om een volledig nieuwe website of nieuwe visuals voor de sociale media van de stad. Het zwart-wit logo, nauwelijks anders dan het huidige, zou bovendien ook af en toe in kleur worden gebruikt. Een 42-jarige vrouw uit Kortemark riskeert 6 maanden cel omdat ze cannabis zou hebben binnengesmokkeld in de gevangenis van Brugge. Ook haar toenmalige partner, een 29-jarige man uit Middelkerken, moest zich donderdag voor de correctionele rechtbank verantwoorden. Cipiers merkten op 18 januari vorig jaar tijdens een bezoekmoment op hoe de vrouw een pakketje overhandigde aan haar partner, die toen opgesloten zat voor handel in drugs. Het bleek om bijna 12 gram cannabis te gaan. Volgens de vrouw werd ze onderweg naar de Brugse gevangenis aan een bushalte onder druk gezet door andere bezoekers om de drugs binnen te brengen in het PCB. Haar partner verklaarde eerder al dat hij in de gevangenis bedreigd werd door andere gedetineerden. Brugse parket eist voor beiden 6 maanden celstraf en een boete van 8.000 euro. De vrouw vraagt opschorting van straf, terwijl de man voorwaarden vraagt omdat hij momenteel een behandeling voor zijn verslaving volgt. De rechtbank doet uitspraak op 18 juni. Het leerlingenrestaurant Vuur van de school Element in Sint-Andries-Brugge is dringend op zoek naar een nieuwe locatie. Sinds dit schooljaar baten leerlingen van het 5e en 6e jaar er elke vrijdagmiddag hun eigen restaurant uit. Maar eind de maand mei moeten ze hun huidige stek verlaten. De zaak bevindt zich momenteel in de gebouwen van La Muse de Marcel, langs de Gistelse Steenweg in Sint-Andries-Brugge. Daar serveren de leerlingen een gastronomisch menu aan 35 euro onder begeleiding van 2 ervaren chefs. Het concept blijkt een groot succes te zijn. Alle plaatsen tot einde maand juni zijn al volzet. Omdat de huidige locatie vanaf 29 mei niet meer beschikbaar is, zoekt de school nu dringend een tijdelijke nieuwe plek om het project verder te zetten tot het einde van dit schooljaar. Wie kan helpen, die contacteert best de school zelf. De innovatieve Sportscube van Sport Vlaanderen in Brugge heeft een grondige vernieuwing gekregen. De combinatie van sport en gaming blijft er centraal staan, maar bezoekers kunnen voortaan ook kennis maken met heel wat nieuwe interactieve toepassingen. Absolute Blikvanger is een innovatieve LED-vloer die spelers uitdaagt om te lopen, te springen en te bewegen via speelse digitale spelletjes. In de Sportscube kun je virtueel roeien, fietsen en ook golfen. Het aanbod werd nu uitgebreid met onder meer interactief boksen en een spel dat speciaal ontwikkeld werd voor rolstoelgebruikers. En dan nog dit. Ultra-atleet Mathieu Bonne, die redder is in het Lago Olympia in Brugge, kondigt opnieuw een uitzonderlijke wereldrecordpoging aan. Van 21 juni om 2 uur 's namiddags tot 28 juni om 2 uur 's namiddags zal hij in zijn vertrouwde zwembad in Brugge het officiële wereldrecord 7-day pool swim proberen te verbreken. Het huidige record staat op 358 kilometer. Mathieu Bonne wil dat record niet alleen verbeteren, maar mikken op een ongeziene afstand van 360 kilometer in 7 dagen tijd. De ultrasporter is al lang niet meer aan zijn proefstuk toe. Hij verbrak al verschillende wereldrecords. Om zijn nieuwe doel te bereiken zal Bonne gedurende een volledige week gemiddeld 19 uur per dag in het water liggen. De uitdaging wordt daarmee niet alleen een fysieke uitputtingsslag, maar ook een ultieme mentale test. Het publiek zal de recordpoging de hele week live kunnen meevolgen en Mathieu aanmoedigen tijdens de openingsuren van het zwembad in Sint-Andries-Brugge.

De dag zal komen, je weet het wel, dat ik er niet meer aan zie. De wet van het leven is al zo. En dat geldt ook voor mij. Maar als ik afscheid neem van die stad, wordt aan mijn wieg gestoeld. Zoek haren, als het zover komt. Rusten, in Brugge gegroeid.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: In Burgt is een gevangene ontsnapt tijdens een begeleide fietstocht. Hij staat op de Most Wanted-lijst van de federale politie. De veertiger was geïnterneerd na zwaar geweld. Hij kan gevaarlijk zijn, waarschuwt de politie. Mogelijk is hij nog onderweg met een grijze fiets. Er is een opsporingsbericht gelanceerd. Politie en parket hebben ook een opsporingsbericht verspreid voor een verdachte van een overval begin april in de provincie Luik. Bij die overval kwam één iemand om het leven. In Houthalen Helchteren is een leegstaand gebouw uitgebrand, een voormalig restaurant. Het vuur was bijzonder hevig en dat veroorzaakte veel rook. Daardoor was er ook verkeershinder op de drukke verbindingsweg naar Eindhoven. Niemand raakte gewond. Tomorrowland neemt bijkomende veiligheidsmaatregelen na de brand aan het hoofdpodium vorig jaar. Het festival krijgt na onderzoek een gunstig rapport, maar er komen toch aanvullingen. Zo gaan ze het aantal festivalgangers per terrein en de drukte tussen de verschillende podia opvolgen met slimme camera's. En er komen extra brandwachten aan strategische locaties. Zo willen ze een eventuele evacuatie zo vlot mogelijk laten verlopen. Ons land bestelt voor zowat 700 miljoen euro aan Noorse kruisraketten. Defensie wil de F-35 gevechtsvliegtuigen daarmee uitrusten voor aanvalmissies. Dat schrijft de Tijd. Die kruisraketten kunnen doelwitten op de grond of op zee vernietigen van op 350 kilometer. Defensie bestelt ook raketten die ze op drones kan bevestigen, schrijft de krant. Defensie zelf geeft geen details. Intussen schortte de VS de verkoop van wapens aan Taiwan op. Door de oorlog in het Midden-Oosten heeft Amerika die munitie zelf nodig. De wapenleveringen aan Taiwan zijn al langer een twistpunt tussen China en de VS. Het is zonnig en zomers, tot 27 graden in het binnenland. Aan de kust blijft het kwik rond 23 graden hangen. En het hele verlengde weekend is zomers warm, tot 30 graden.
1: Uit je regio. In Langemark gebeurde gisteravond rond 6 uur een zwaar verkeersongeval in de Zonnebekenstraat net buiten de bebouwde kom van Langemark. Bij een aanrijding tussen twee wagens kwam een Franse auto met 3 inzittenden in de gracht terecht. De andere wagen met 2 inzittenden kwam wat verderop tot stilstand. 5 personen raakten gewond, maar verkeerden niet in levensgevaar. Ze werden naar het ziekenhuis gebracht. Beide voertuigen moesten getakeld worden. Op het beruchte kruispunt de Aarschat in Handel. Samen kwam het gisteren namiddag rond 4 uur tot een zware botsing tussen twee auto's. Een van de wagens ramde na de klap de omheining van een autohandelaar, waarna ook een geparkeerd voertuig zware schade opliep. 2 personen raakten bij het ongeval licht gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging. In Torhout heeft een vrachtwagenchauffeur gisterenochtend iets voor 9 uur een boom en een stuk omheining van een voortuin aangereden. Dat gebeurde op het kruispunt van de Tuinstraat met de Van Hulle. De vrachtwagenchauffeur pleegde vluchtmisdrijf. De politie kwam ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. En in de Calvariestraat in Wervik belandde gisterenmiddag in een scherpe bocht een vrachtwagen in de gracht. Gelukkig stond er nog een paal zodat de vrachtwagen niet volledig kantelde. De chauffeur bleef ongedeerd.
2: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salon Stervelde aan de Eerenegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel.
3: Jij, jij alleen, mijn rots in de branding.
2: Axel Lane, André Lugowski. Kurt Krabbe en ook nog Michael Heaven. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
4: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
2: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

0: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.
1: Comedy Colisée Live. Een golf aan grappen overspoelt Blankenbergen. Elke eerste vrijdag van de maand stand-up comedy in het Colisée Theater. Lach mee met Henk Rijkaard, Johan Terijn en Bert Kruismans. Tickets via www.wp-events.be.
2: Wel, zeg, zo goed gezien. Omdat de lente eraan komt.
3: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm. In al uw kleuren.
2: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
3: Echt?
2: Ja, tuurlijk.
4: Veranda Comfort in Torhout.
5: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
4: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
5: Kijk op verandacomfort.com.
0: De VBRO Matinee Show strijkt ook in mei neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondagmiddag 24 mei. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Alwin Rennen presenteert en zingt. En ook zij zijn erbij. Marco Kimsen, Chris Rijlhof. Bart de Klerk. En ook nog Frank Valentino. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vwro.be of bel 0471 82 52 62 of 0468 1509 35. Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VWRO Facebookpagina of in de agenda op vwro.be.
6: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
7: We krijgen vandaag een zonnige en zomers warme dag. De temperaturen lopen snel op en halen landinwaarts gemakkelijk, al vrij vlug, waarden rond een 25-tal graden. Misschien in het uiterste zuiden iets meer. Aan zee halen we een graad of 2,23 en daar stopt dan de opwarming, want daar krijg je vanmiddag wel te maken met een zeebries. Landinwaarts waait de wind zwak uit het zuiden, dus dat is een groot verschil kust landinwaarts. Maar het is wel overal zonnig en eigenlijk ook wel rustig. Die wind die houdt zich toch wel vrij koest. Vanavond en vannacht, hetzelfde verhaal, zacht en helder tot hoogstens licht bewolkt. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
8: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

ben verleden week in het feestje geweest. Van de Comtesse de La Prot, La Proterie. Ik zei er nog heel de tijd met een vervulde maag. Het was feestje van de anniversaire van de Comtesse. En per anniversaire vraagt ze altijd al haar vriendinnen, nee. Maar dan er vent. Uitgenomen de weven en door de jonge dochters, die komen al leren. Het was fel volk, ze. Madame Caracol was er ook. Caracol. Een kokerel. Kakarol. Kakarol. In de gebeurten zeggen ze midden de bloeling. Is de weven van Vet en de Stieve Kool. Is zo lang dood weer. Van een hazenschuitingen. En tooft. Haar vent was er ook. Een lange mageren. Zo lijkt soorten over nest een bustelstok aan. Een uitstriederen van die soorten met vele lintjes en zo. Maar die moet een keer geschoten en bijna naar lopen. En de foto op de voren. Je doet een assurance. Je wilde me een assurance aansmeren. Je zegt, als je een arm kwijt zit, 10.000 frank krijg je. Als je een been kwijt zit, 20.000. En uit de kop een stuk moet je van heel leven niet meer werken, zeg. Sinoviev was er ook, hè. Sinoviev van het ankertje geweest, hè. Maar ze is dat een schietkoente geworden, hè. En met haar pourparlers. Ik leef hem maar voor mijn cinema. En we zagen dat ze naar de films wel omkijken. En toen over haar vent. C'est raar. C'est le castard de ma vie. Mon Cacanova. Hij zou dat moeten zien. Dat is een losgekomen rolmops. Je kwilde op zijn plastron, uur Cacanova. Uw jongste dochter is verloofd. Zijn klooster heeft me gezegd, verloofd, wat is dat? Verstond dat ik zei, nou, dat is juist hetzelfde. Let of dat je met centen ik looi een velootje krijgt. Maar je moet er maar de poos mee rijden. Je zag hem in de tussentijd dan. Zag hem bij je welke met balletjes spelen en aan de vreemdstraat.

0: artiesten van vroeger en nu. Ze zijn in onze stad of streek geboren of wonen er.
1: Ai, mijn nakstrogen. Oh, te voeten gewoon, dat is lastig, zullen. Zeg, pak je velo.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: In Burgt is een gevangene ontsnapt tijdens een begeleide fietstocht. Hij staat op de Most Wanted-lijst van de federale politie. De veertiger was geïnterneerd na zwaar geweld. Hij kan gevaarlijk zijn, waarschuwt de politie. Mogelijk is hij nog onderweg met een grijze fiets. Er is een opsporingsbericht gelanceerd. Politie en parket hebben ook een opsporingsbericht verspreid voor een verdachte van een overval begin april in de provincie Luik. Bij die overval kwam één iemand om het leven. In Houthale Helchteren is een leegstaand gebouw uitgebrand, een voormalig restaurant. Het vuur was bijzonder hevig en dat veroorzaakte veel rook. Daardoor was er ook verkeershinder op de drukke verbindingsweg naar Eindhoven. Niemand raakte gewond. Tomorrowland neemt bijkomende veiligheidsmaatregelen na de brand aan het hoofdpodium vorig jaar. Het festival krijgt na onderzoek een gunstig rapport, maar er komen toch aanvullingen. Zo gaan ze het aantal festivalgangers per terrein en de drukte tussen de verschillende podia opvolgen met slimme camera's. En er komen extra brandwachten aan strategische locaties. Zo willen ze een eventuele evacuatie zo vlot mogelijk laten verlopen. Ons land bestelt voor zowat 700 miljoen euro aan Noorse kruisraketten. Defensie wil de F-35 gevechtsvliegtuigen daarmee uitrusten voor aanvalmissies. Dat schrijft de Tijd. Die kruisraketten kunnen doelwitten op de grond of op zee vernietigen van op 350 kilometer. Defensie bestelt ook raketten die ze op drones kan bevestigen, schrijft de krant. Defensie zelf geeft geen details. Intussen schortte de VS de verkoop van wapens aan Taiwan op. Door de oorlog in het Midden-Oosten heeft Amerika die munitie zelf nodig. De wapenleveringen aan Taiwan zijn al langer een twistpunt tussen China en de VS. Het is zonnig en zomers, tot 27 graden in het binnenland. Aan de kust blijft het kwik rond 23 graden hangen. En het hele verlengde weekend is zomers warm, tot 30 graden.
1: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salon Stervelde aan de Eerenchemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel.
2: Jij, jij alleen, mijn rots in de branding.
1: Axel Leen, André Lugowski. Kurt Krabbe en ook nog Michael Heaven. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
3: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
4: En Colruyt trakteert.
5: Ja, echt waar?
4: Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
6: Voorwaarden op colruyt.be.
1: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

Mag en Romy, dit duo zorgt voor de Brugse Kappen van deze week. Al de hele week lang prominent aanwezig hier op de radio. Ze doen er straks ook nog het weekend bij. Het Pinkster Weekend. Enkel maar het weekend, hè? Pinkstermaandag, dan hebben we alweer een nieuwe Brugse Kappen. Maar dat is voor over een paar dagen. Uiteraard hou daarvoor onze website in de gaten en vooral je radio. Ik wens je een fijne verderzetting van deze vrijdagochtend.

0: Vriendinnen en music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in restaurant De Retro in Aalter. Een heerlijk driegangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en kroketjes. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs Callebaut chocolade. En natuurlijk de fantastische Michael Heaven.
1: Hou van me met heel je hart. Laat ons samen dromen.
0: Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd.
2: Reserveer op 0477-164-802.
0: Of retro.aalter@gmail.com. Kijk voor alle info op www.deretro.be.
3: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
4: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
0: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooy. Houston. Frank Valentino. Michael. Sammy Moore. En ook nog Perry Zuidam. Inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
5: De Brugse Radio.

In Burgt is een gevangene ontsnapt tijdens een begeleide fietstocht. Hij staat op de most wanted lijst van de federale politie. De veertiger was geïnterneerd na zwaar geweld. Hij kan gevaarlijk zijn, waarschuwt de politie. Mogelijk is hij nog onderweg met een grijze fiets. Er is een opsporingsbericht gelanceerd. Politie en parket hebben ook een opsporingsbericht verspreid voor een verdachte van een overval begin april in de provincie Luik. Bij die overval kwam één iemand om het leven. In Houthalen Helchteren is een leegstaand gebouw uitgebrand, een voormalig restaurant. Het vuur was bijzonder hevig en dat veroorzaakte veel rook. Daardoor was er ook verkeershinder op de drukke verbindingsweg naar Eindhoven. Niemand raakte gewond. Tomorrowland neemt bijkomende veiligheidsmaatregelen na de brand aan het hoofdpodium vorig jaar. Het festival krijgt na onderzoek een gunstig rapport, maar er komen toch aanvullingen. Zo gaan ze het aantal festivalgangers per terrein en de drukte tussen de verschillende podia opvolgen met slimme camera's. En er komen extra brandwachten aan strategische locaties. Zo willen ze een eventuele evacuatie zo vlot mogelijk laten verlopen. Ons land bestelt voor zowat 700 miljoen euro aan Noorse kruisraketten. Defensie wil de F-35 gevechtsvliegtuigen daarmee uitrusten voor aanvalmissies. Dat schrijft de Tijd. Die kruisraketten kunnen doelwitten op de grond of op zee vernietigen van op 350 kilometer. Defensie bestelt ook raketten die ze op drones kan bevestigen, schrijft de krant. Defensie zelf geeft geen details. Intussen schortte de VS de verkoop van wapens aan Taiwan op. Door de oorlog in het Midden-Oosten heeft Amerika die munitie zelf nodig. De wapenleveringen aan Taiwan zijn al langer een twistpunt tussen China en de VS. Het is zonnig en zomers, tot 27 graden in het binnenland. Aan de kust blijft het kwik rond 23 graden hangen. En het hele verlengde weekend is zomers warm, tot 30 graden.

Met Benny Scott op de Brugse Radio is het middag geworden. Zometeen ons allereerste middagnieuws met de VBRO Nieuwsdienst. En dan de VBRO Radioclub voor deze vrijdag 22 mei. Aan de andere kant van 12 uur. Gepresenteerd door Rudy Meins.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 12 uur.

0: Enkele honderden mensen met een beperking hebben actie gevoerd in Brussel. Ze protesteren tegen de hervormingsplannen van minister Caroline Genet, omdat ze vrezen dat hun ondersteuning verandert. Mensen met de zwaarste noden houden een persoonsvolgend budget, maar anderen kunnen voortaan worden doorverwezen naar bestaande diensten. Benzine wordt weer wat goedkoper. Vanaf morgen betaal je voor een liter benzine 95 nog maximaal 1,97 euro. Dat is ruim 4 cent minder dan vandaag. Voor een liter benzine 98 wordt de prijs maximaal 2,04 euro. De dieselprijzen zijn vandaag al gedaald. Maar de brandstofprijzen blijven wel hoog door de oorlog in het Midden-Oosten. De Britse politie voert nu officieel ook een onderzoek naar mogelijke seksuele misdrijven van prins Andrew. De speurders willen spreken met een vrouw die zegt dat ze in 2010 naar zijn woning in Windsor werd gebracht voor seksuele doeleinden. De politie roept ook andere mogelijke slachtoffers op om zich nog te melden. Andrew, de broer van koning Charles, kwam in opspraak wegens zijn banden met de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein. Hij zelf ontkent alle beschuldigingen. Bij een aanval op een palmolieplantage in het noorden van Honduras zijn zeker 19 mensen doodgeschoten. Bij een andere schietpartij in Honduras kwamen 6 politiemensen om. Door bendegeweld en drugshandel is Honduras een van de gevaarlijkste landen van Latijns-Amerika. Zonnig en warm vandaag, tot 27 graden. Ook het weekend is zonnig en zelfs nog wat warmer. Het kan tot 29 graden worden. Aan de kust iets koeler.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor buste congé.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
2: Miljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01. In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett en The Magical Shadows. Of helemaal terug naar de 50s en de 60s. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO. Altijd schone muziek.

0: Inderdaad, met die bekende gitaarsolo in het nummer van Gary Moore. 1990 schreven we en Still Got the Blues.
1: De VWRO Radioclub van maandag tot vrijdag
2: met Rudy Meins.
0: Zo is dat. En we lonken uiteraard alweer naar een nieuw weekend dat er staat aan te komen met zonnig weer. Dat verwachten we toch wel een beetje ook, want de afgelopen dagen was nogal nat. Maar goed, het land vroeg erom en wij hebben het gekregen. Maar nu een beetje zon dus. Vrijdag vandaag, dat betekent uiteraard ook weer afspraak met een Vlaams of Nederlands artiest in ons item Voor het Voetlicht. En vandaag is dat Misha Mara. Het was een periode dat ze nog wat op zoek was naar liedjes in de stijl van Connie van den Bos. En dat hoor je straks in het verhaal rond Ineke. En vergeet niet, vandaag is ook nonkel Erik aan de partij, want het is vrijdag.
1: Goedemiddag, dit is de Radioclub.

0: zijn nog wat liedjes gemaakt over de zevende hemel. U zou er gerust een uurtje mee kunnen vullen. Dit was een zevende hemel uit 2017 van The Skills en The Seventh Heaven. We hebben nog iemand uit de hemel.
1: Weg uit Afghanistan. Kent u die uitdrukking, dames en heren kijkers? Weg uit Afghanistan. Onder druk van Amerika moeten wij niet een land willen veroveren. Een nieuwe kolonie willen stichten. Weg uit Afghanistan. Want we hebben genoeg aan ons eigen hoofd. Ik wens u een fijne voortzetting en een aangenaam etensmaal met spekjes wat er nog erin.
2: Dit is de Radioclub.

0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
1: Wel, zeg, zo goed gezien. Omdat de lente eraan komt.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
0: Op 6 en 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalenazaal in Sint-Andriesbrugge. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band-wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitiste, saxofoniste en zangeres Inge Stassen zullen u in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo en dus nog zo'n onvergetelijk live optreden van de Brugse Big Band. 6 en 7 juni. Kaarten bij In en Uit via bigbandsts@gmail.com of kijk op www.ticketsbrugge.be. De VWRO Matinee Show strijkt ook in mei neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondagmiddag 24 mei. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Alwin Rennen presenteert en zingt. En ook zij zijn erbij. Marco Kimsen, Chris Rijlhoff. Bart de Klerk en ook nog Frank Valentino. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vwro.be of bel 0471 82 52 62 of 0468 1509 35. Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VWRO Facebookpagina of in de agenda op vwro.be.
5: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
6: Vanmiddag blijft het zonnig. De zon speelt een grote rol en de temperaturen lopen flink op. We halen uiteindelijk zomerse waarden landinwaarts. Daar kunnen we naar 25 graden toe gaan. Mogelijkerwijs dat in het uiterste zuiden die temperatuur zelfs nog wat hoger zit. Daar misschien nog een graadje of twee erbij. Aan zich is het duidelijk minder warm. Daar zitten we met maxima van een graad of 1,22. Zelfs later wat minder, want die wordt daar afgetopt door een duidelijke zeebries die in de loop van de namiddag echt wel de kop opsteekt. Vanavond en vannacht gaat die dan weer liggen en is het overal rustig, helder, met minima rond een 13-tal graden. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
7: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Enkele honderden mensen met een beperking hebben actie gevoerd in Brussel. Ze protesteren tegen de hervormingsplannen van minister Caroline Genet, omdat ze vrezen dat hun ondersteuning verandert. Mensen met de zwaarste noden houden een persoonsvolgend budget, maar anderen kunnen voortaan worden doorverwezen naar bestaande diensten. Benzine wordt weer wat goedkoper. Vanaf morgen betaal je voor een liter benzine 95 nog maximaal 1,97 euro. Dat is ruim 4 cent minder dan vandaag. Voor een liter benzine 98 wordt de prijs maximaal 2,04 euro. De dieselprijzen zijn vandaag al gedaald. Maar de brandstofprijzen blijven wel hoog door de oorlog in het Midden-Oosten. De Britse politie voert nu officieel ook een onderzoek naar mogelijke seksuele misdrijven van prins Andrew. De speurders willen spreken met een vrouw die zegt dat ze in 2010 naar zijn woning in Windsor werd gebracht voor seksuele doeleinden. De politie roept ook andere mogelijke slachtoffers op om zich nog te melden. Andrew, de broer van koning Charles, kwam in opspraak wegens zijn banden met de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein. Hij zelf ontkent alle beschuldigingen. Bij een aanval op een palmolieplantage in het noorden van Honduras zijn zeker 19 mensen doodgeschoten. Bij een andere schietpartij in Honduras kwamen 6 politiemensen om. Door bendegeweld en drugshandel is Honduras een van de gevaarlijkste landen van Latijns-Amerika. Zonnig en warm vandaag, tot 27 graden. Ook het weekend is zonnig en zelfs nog wat warmer. Het kan tot 29 graden worden. Aan de kust iets koeler.
1: De Radioclub met Rudy Meins.

0: Voor het voetlicht, een reis van Friesland tot Limburg rond artiesten van toen en nu met Rudy Meins.
1: Micha Mara is vandaag onze gast in Voor het voetlicht, dus alle spots op haar. En vandaag uiteraard ook weer een verhaal bij een liedje. En vandaag kozen we voor het nummer Ineke, een album dat Micha Mara opnam in de sfeer van Connie van den Bos. Een mooi nummer die eigenlijk te weinig bekend is.
2: Nu, dan moet ik zeggen, dat heb jij heel goed gehoord, want de tekst is geschreven door Gerrit den Braber. En Gerrit den Braber was de vaste tekstschrijver van Connie van den Bos. Aha. Hij is een Nederlander, een ongelooflijk talentvolle man. Ondertussen is hij overleden, hij was een heel stuk ouder dan ik ben. Maar hij maakte dus heel veel liedjes. Hij heeft voor alle grote coryfeeën in Nederland heeft hij liedjes geschreven, teksten. Hij werkte ook bij de AVRO, hij was directeur bij de AVRO. Hij was een ongelooflijk welbespraakte man met geweldig mooie vocabulaire. Waar hij de woorden vandaan haalde, ja, dat wist je soms niet.
3: Maar mensen, hè?
2: Goh, ja. Hij was bijna 2 meter groot, heel grof gebouwd, maar een heel imposante figuur met een geweldige uitstraling. En ik had die man leren kennen toen ik in de jaren 70 voor de Nederlandse televisie werkte regelmatig. Toen had hij mij benaderd en gezegd, god ja, zegt hem, ik hoor uw stem graag, ik vind jou een leuke vrouw, ik zou graag met jou wat platen maken. Mm-hmm. En in de jaren 70 heeft hij met mij Engelse en Nederlandstalige platen gemaakt in Nederland voor Polydor. Dan hebben we elkaar een aantal jaren niet gezien, een half de jaren 80 zoiets. Heb ik hem terug ontmoet, want ik heb dan een radioprogramma bij de AVRO gepresenteerd en dan waren wij terug weer samen. En toen heb ik hem gevraagd, ik zeg, ik zou een album willen maken met Nederlandstalige liedjes. Ja. Heb jij interesse om niet alleen de teksten te schrijven, maar ook om te produceren? Mm-hmm. En hij heeft dat toen aanvaard. En dan hebben wij een heel album gemaakt. En het liedje Inneke om Guus, Johannes en de hond staat daarop. En dat is zo'n wandelliedje, ja, noem ik dat. Dat is zo heel rustig. En het leuke is, ik heb in die periode heb ik met op mijn kinderboerderij, bijna op mijn boerderij, had ik een zwangere geit, een berggeit. En die is toen bevallen. En die heeft dus een aantal geitjes geworpen. En dus hebben wij Ineke, Guus, Johannes en Mieke. Mieke was de moeder. Ja. En dan hebben wij Ineke, Guus en Johannes, hebben wij dan de namen gebruikt voor onze geitjes.
3: Gedoopt eigenlijk, ja.
2: En dat waren Ineke, Guus en Johannes. Voilà. Ja. De hond, ja, die liep er dan maar bij, maar dat was dan in het verhaal van het liedje.
3: Hij liep erbij en keek ernaar.
2: Ja.
3: Ja, wellicht wel. Ja. Goed, we gaan dat mooie liedje van jou nog eens draaien natuurlijk uit. Weet je nog het jaar?
2: Ja, ik denk 85 of zoiets. 4, 85 zoiets moet het geweest zijn, denk ik, hè.

De weerkaarten zijn duidelijk geschud. We hebben te maken met een Europees hoge drukgebied en dat bezorgt ons mooi en warm zomerse omstandigheden. Vandaag zit de wind daarbij in een zuidelijke richting en voert warmere lucht aan. En dat voelen we meteen. En uiteindelijk halen we vanmiddag zelfs in de provincie gemakkelijk 25 graden. Lokaal nog iets meer. Mogelijks kunnen we in het uiterste zuiden zelfs

waarbij dan de maxima daar teruggezet worden op waarden vooraan de 20 graden. Heel veel zon, paar wolkjes misschien hier en daar, maar die zon is duidelijk de hoofdrol aan het overnemen. Vanavond en vannacht rustig, de wind valt grotendeels weg, misschien wat nevel lokaal en minima die hoog blijven zitten, 13 graden, voor minder gaan we het zeker niet doen. Morgen opnieuw heel veel zon, in de loop van de dag ook wel een paar wolkenpartijen en temperaturen die ergens rond dezelfde waarde gaan zitten als vandaag, maar dan krijg je in de namiddag wel een naar noordwest draaiende wind waarmee dan wat afkoeling op gang komt en die temperaturen overal weer wat gaan zakken. Zondag zit die wind dan in het noorden, we wisselen van hoge drukgebied. Daardoor dan tijdelijk wat minder hoge temperaturen, maar toch nog 18 graden tot 19 aan de kust. Landinwaarts een 20 tot 23, 24 misschien wel weer al in het zuiden. En ook maandag, dinsdag, wat warme dagen met veel zon en snel oplopende temperaturen.

0: Frank Valentino op deze vrijdagmiddag hier bij VBRO uit Brugge en het verhaal rond Portofino. En we blijven in Brugge, want ik heb zoals altijd op vrijdag nonkel Erik aan de telefoon.
1: Ja, een vrij goede middag zeg. En we zitten hier weer. Het is weer vrijdag. Nonkel Erik is paraat samen met Rita in de keuken.
0: Ja, de week is zo om natuurlijk. Alweer vrijdag. En alles onder controle bij jullie?
1: Ja, alles goed. Ik heb zuster moeten lachen, want Zadla Varee had nog gebeld, zuster Tostende, en je wist nog een mopje te vertellen.
0: Ah, inderdaad, Jean de La Vallée, de moppenman van aan de kust.
1: En ja, het worden er twee dood veroordeelden. En zegt de zuster tegen de ander, je mocht alle twee nog een laatste wens doen. En zegt hij tegen de eerste, wat zou je laatste wens zijn? Wij zegt hij, ik zou nog wel een liedje horen van Bart Kael. Ja. En wat Jan zegt, ja, kijk, als je dat wil, mogen we ervoor zorgen dat je nog een liedje kan horen van Bart Kael. En zegt hij tegen die andere door het veroordeelde, wat is je laatste wens? Wat zeg ik zo liefst eerst gewoon.
0: Oké. Die was niet echt een grote fan van Bart Kael, blijkbaar.
1: Ja, en bij Jan die Zandela Vallée, dat is natuurlijk ook... Oei, wacht, kan hier een telefoon, momentje weer. Hallo, met uw collega op lijn 2.
2: Ja, de goeiedag, u spreekt hier met Alice Abraham.
1: Ja. Alice Abraham.
2: Ja, nonkel Erik, dat is voor te vragen of ik zo'n promotie kreeg op de VBRO.
1: Ja, promotie, hè? In welke zin bedoel je?
2: In welke zin, ik begon met de zangcarrière.
1: Ja, met de zangcarrière.
2: Ja, ik ga net treden voortaan als moeder Abraham.
1: Ja, zeg, moeder Abraham, hoor ik het goed?
2: Ja, je hoort heel goed. En wat is volgende? Vader Abraham is al een einde dood natuurlijk, hè? Maar ja, die liedjes, de meester kent dat alles, hè? Ja. En zo in de haren.
1: Ah ja, inderdaad, van en de vader Abraham aan 7 zoden. Je had er veel, hè, van die liedjes.
2: Joi, en mijn buurvrouw Zinny, die is presentatrice van Vedette Parade.
1: Ah ja, ze zit al een beetje in de sector.
2: Ja, ze is hier in de tijd ook begost omdat ze fan was van Henny Huisman.
1: Ja, Henny Huisman, in de tijd van de kinderplayback zo zeker, hè?
2: Ja, en bedacht ze zijn zin niet, als ze zien een artiestennaam gemaakt, hè?
1: Ah, ja. En hoe bedoel je dat dan, artiestennaam? En
2: wat ze zien hun zijn die huisvrouw gemaakt, hè?
1: Ah, ja, omdat... Ja. Zijn die huisvrouw toch eigenlijk?
2: Ja, en ik heb gezegd, als ze zien dat kan, ik kan dat ook.
1: Ah, ja, Alice, je moet ervoor houden, hè? Hou je beeld, hè? Hou je doel in het leven, je moet ervoor houden.
2: En wat is daarom? Zou ik graag een beetje promotie maken voor mijn zangcarrière?
1: Ja, en jij mag dat hier een keer overleggen met de boss. En je al het wat dat je kan laten horen voor de mensen. Want dat is misschien ook wel interessant.
2: Ja. Ik heb al de week in de studio gezeten, mister Ma.
1: Ah, ja. En wat heb je gedaan in de studio? Want ik zing het ook, hè?
2: Ja, dat weet ik.
1: Kun je al het wat laten horen?
2: Ja. Ik heb hier het wat even gepakt. Moeder Abraham had 7 dochters.
1: Moeder Abraham had 7 dochters. Ah ja, dat is van dat liedje van vader Abraham. Ja, ik verstoord.
2: De nieuwe naam in de Vlaamse showbiz. Moeder Abraham.
1: Ja zeg, iets om in het oog te houden natuurlijk. Hè. Allee, laat ik herhoren, Alice, wat hij hebt genomen net van de week. Ben ik serieus?
2: Ja, kan ik al laten doen. Hè. Voilà.

0: Wat vind je ervan?
1: Ja, dat is speciaal, hé. Dat is wel goed, hè, Pijsik. Allee, dat gaat wel een hit worden, hè.
0: Het is een hit. Jimmy Free zei het ook, het is een hit.
1: Voilà, hou je daarin geloofd. Alice, dan gaat dat zeker lukken.
0: Het is goed. Nog leuk, zeg, bedankt voor de steun, hè.
1: Ja, dat is erg gedaan, Alice.
0: En nog vele groeten van Zinnie, van mijn buurvrouw hier, de presentatrice, Zinnie Huisvrouw.
1: Ja, van Zinnie Huisvrouw. Allee, bedankt voor het bellen en toi toi toi, hè.
0: Ja, bedankt, hè.
2: Ja, dat wordt concurrentie, onkel Erik, voor jouw zangtalenten.
1: Ja, het zegt, kom, moeten we niet pletten, we zeggen, ze kunnen die ferm zingen, weet je, Alice Abraham.
2: Ja, ja, nieuwe naam dus, Moeder Abraham.
1: Ja, zeg, Moeder Abraham, zeg, zie je dat voor je. Allee, zet me onder van deuren, hè, want Rita stond dat maar tegen te doen, tijdens wat aan de stemmen zijn ze brokkees vandaag. Want Moeder van deuren, heel graag tot ons te weken en bedankt dat ik weer in de zender mocht te weer.
2: Oké, heel fijn om je terug te horen deze week en graag tot volgende week vrijdag.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: Enkele honderden mensen met een beperking hebben actie gevoerd in Brussel. Ze protesteren tegen de hervormingsplannen van minister Caroline Genet, omdat ze vrezen dat hun ondersteuning verandert. Mensen met de zwaarste noden houden een persoonsvolgend budget, maar anderen kunnen voortaan worden doorverwezen naar bestaande diensten. Benzine wordt weer wat goedkoper. Vanaf morgen betaal je voor een liter benzine 95 nog maximaal 1,97 euro. Dat is ruim 4 cent minder dan vandaag. Voor een liter benzine 98 wordt de prijs maximaal 2,04 euro. De dieselprijzen zijn vandaag al gedaald. Maar de brandstofprijzen blijven wel hoog door de oorlog in het Midden-Oosten. De Britse politie voert nu officieel ook een onderzoek naar mogelijke seksuele misdrijven van prins Andrew. De speurders willen spreken met een vrouw die zegt dat ze in 2010 naar zijn woning in Windsor werd gebracht voor seksuele doeleinden. De politie roept ook andere mogelijke slachtoffers op om zich nog te melden. Andrew, de broer van koning Charles, kwam in opspraak wegens zijn banden met de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein. Hij zelf ontkent alle beschuldigingen. Bij een aanval op een palmolieplantage in het noorden van Honduras zijn zeker 19 mensen doodgeschoten. Bij een andere schietpartij in Honduras kwamen 6 politiemensen om. Door bendegeweld en drugshandel is Honduras een van de gevaarlijkste landen van Latijns-Amerika. Zonnig en warm vandaag, tot 27 graden. Ook het weekend is zonnig en zelfs nog wat warmer. Het kan tot 29 graden worden. Aan de kust iets koeler.
1: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salons ter Velde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans, met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel.
2: Jij, jij alleen, mijn rots in de branding.
1: Axel Leen, André Lugowski, Kurt Krabbe en ook nog Michael Heaven. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be
3: of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402.
1: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
4: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

0: het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VWRO.
1: Comedy Colisée Live. Een golf aan grappen overspoelt Blankenbergen. Elke eerste vrijdag van de maand stand-up comedy in het Colisée Theater. Lach mee met Henk Rijkaard, Johan Terijn en Bert Kruismans. Tickets via www.wpevents.be.
2: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
0: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooy. Houston. Frank Valentino. Michael. Sammy Moore. En ook nog Perry Zuidam. Inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
3: En Colruyt trakteert.
4: Ja, echt waar? Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
5: Voorwaarden op colruyt.be.
6: VBRO.
7: De Brugse Radio.

0: De beste muziek voor het Brugse Ommeland.
1: Yes! Papi, come on! Hey, Martinez, you ready, girl?

Enkele honderden mensen met een beperking hebben actie gevoerd in Brussel. Ze protesteren tegen de hervormingsplannen van minister Caroline Genet, omdat ze vrezen dat hun ondersteuning verandert. Mensen met de zwaarste noden houden een persoonsvolgend budget, maar anderen kunnen voortaan worden doorverwezen naar bestaande diensten. Benzine wordt weer wat goedkoper. Vanaf morgen betaal je voor een liter benzine 95 nog maximaal 1,97 euro. Dat is ruim 4 cent minder dan vandaag. Voor een liter benzine 98 wordt de prijs maximaal 2,04 euro. De dieselprijzen zijn vandaag al gedaald, maar de brandstofprijzen blijven wel hoog door de oorlog in het Midden-Oosten. De Britse politie voert nu officieel ook een onderzoek naar mogelijke seksuele misdrijven van prins Andrew. De speurders willen spreken met een vrouw die zegt dat ze in 2010 naar zijn woning in Windsor werd gebracht voor seksuele doeleinden. De politie roept ook andere mogelijke slachtoffers op om zich nog te melden. Andrew, de broer van koning Charles, kwam in opspraak wegens zijn banden met de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein. Hij zelf ontkent alle beschuldigingen. Bij een aanval op een palmolieplantage in het noorden van Honduras zijn zeker 19 mensen doodgeschoten. Bij een andere schietpartij in Honduras kwamen 6 politiemensen om. Door bendegeweld en drugshandel is Honduras een van de gevaarlijkste landen van Latijns-Amerika. Zonnig en warm vandaag, tot 27 graden. Ook het weekend is zonnig en zelfs nog wat warmer. Het kan tot 29 graden worden. Aan de kust iets koeler.

hebben te maken met een Europees hoge drukgebied en dat bezorgt ons mooi en warm zomerse omstandigheden. Vandaag zit de wind daarbij in een zuidelijke richting en voert warmere lucht aan. En dat voelen we meteen. En uiteindelijk halen we vanmiddag zelfs in de provincie gemakkelijk 25 graden. Lokaal nog iets meer. Mogelijk kunnen we in het uiterste zuiden zelfs een graadje of twee erbij doen. Maar er is wel een groot verschil kust- en de landinwaartse gebieden. Het is overal zonnig sowieso, maar aan zee gaat de temperatuur ook wel oplopen, maar daar wordt die later op de dag toch getemperd door een zeebries, waarbij dan de maxima daar teruggezet worden op waarden vooraan de 20 graden. Heel veel zon, paar wolkjes misschien hier en daar, maar die zon is duidelijk de hoofdrol aan het overnemen. Vanavond en vannacht rustig, de wind valt grotendeels weg, misschien wat nevel lokaal en minima die hoog blijven zitten, 13 graden, voor minder gaan we het zeker niet doen. Morgen opnieuw heel veel zon. In de loop van de dag ook wel een paar wolkenpartijen en temperaturen die ergens rond dezelfde waarde gaan zitten als vandaag. Maar dan krijg je in de namiddag wel een naar noordwest draaiende wind, waarmee dan wat afkoeling op gang komt en die temperaturen overal weer wat gaan zakken. Zondag zit die wind dan in het noorden. We wisselen van hoge drukgebied. Daardoor dan tijdelijk wat minder hoge temperaturen, maar toch nog 18 graden tot 19 aan de kust. Landinwaarts een 20 tot 23, 24 misschien wel weer al in het zuiden. En ook maandag, dinsdag, want de warme dagen met veel zon en snel oplopende temperaturen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: Enkele honderden mensen met een beperking hebben actie gevoerd in Brussel. Ze protesteren tegen de hervormingsplannen van minister Caroline Genet, omdat ze vrezen dat hun ondersteuning verandert. Mensen met de zwaarste noden houden een persoonsvolgend budget, maar anderen kunnen voortaan worden doorverwezen naar bestaande diensten. Benzine wordt weer wat goedkoper. Vanaf morgen betaal je voor een liter benzine 95 nog maximaal 1,97 euro. Dat is ruim 4 cent minder dan vandaag. Voor een liter benzine 98 wordt de prijs maximaal 2,04 euro. De dieselprijzen zijn vandaag al gedaald. Maar de brandstofprijzen blijven wel hoog door de oorlog in het Midden-Oosten. De Britse politie voert nu officieel ook een onderzoek naar mogelijke seksuele misdrijven van prins Andrew. De speurders willen spreken met een vrouw die zegt dat ze in 2010 naar zijn woning in Windsor werd gebracht voor seksuele doeleinden. De politie roept ook andere mogelijke slachtoffers op om zich nog te melden. Andrew, de broer van koning Charles, kwam in opspraak wegens zijn banden met de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein. Hij zelf ontkent alle beschuldigingen. Bij een aanval op een palmolieplantage in het noorden van Honduras zijn zeker 19 mensen doodgeschoten. Bij een andere schietpartij in Honduras kwamen 6 politiemensen om. Door bendegeweld en drugshandel is Honduras een van de gevaarlijkste landen van Latijns-Amerika. Zonnig en warm vandaag, tot 27 graden. Ook het weekend is zonnig en zelfs nog wat warmer. Het kan tot 29 graden worden. Aan de kust iets koeler.
1: Wel, zeg, zo goed gezind. Omdat de lente eraan komt.
2: Het zal wel zijn. Ja. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: De VWRO Matinee Show strijkt ook in mei neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondagmiddag 24 mei. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Alwin Rennen presenteert en zingt.
6: Duizend en één nachten.
5: En ook zij zijn erbij. Marco Kimsen, Chris Rijlhof. De Klerk en ook nog Frank Valentino. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vwro.be of bel 0471 82 52 62 of 0468 1509 35. Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VWRO Facebookpagina of in de agenda op vwro.be.
7: En Colruy trakteert.
8: Ja, echt waar? Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
9: Voorwaarden op colruy.be.
5: Altijd schone muziek.

0: Van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
0: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor beste congé.
0: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
2: Miljaar!
0: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je er tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01. Op 6 en 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalenazaal in Sint-Andriesbrugge. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band-wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitiste, saxofoniste en zangeres Inge Stassen zullen u in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo en dus nog zo'n onvergetelijk live optreden van de Brugse Big Band. 6 en 7 juni. Kaarten bij In en Uit via bigbandsts@gmail.com of kijk op www.ticketsbrugge.be.
3: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
4: Vanmiddag blijft het zonnig. De zon speelt een grote rol en de temperaturen lopen flink op. We halen uiteindelijk zomerse waarden landinwaarts. Daar kunnen we naar 25 graden toe gaan. Mogelijkerwijs dat in het uiterste zuiden die temperatuur zelfs nog wat hoger zit. Daar misschien nog een graadje of twee erbij. Aan zich is het duidelijk minder warm. Daar zitten we met maxima van een graad of 1, 22. Zelfs later wat minder, want die wordt daar afgetopt door een duidelijke zeebries die in de loop van de namiddag echt wel de kop opsteekt. Vanavond en vannacht gaat die dan weer liggen en is het overal rustig, helder, met minima rond een 13 graden. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
5: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: Gewezen minister van Justitie Paul van Tichelt van de partij Anders stopt met politiek. Dat heeft hij laten weten via sociale media. Van Tichelt gaat het bedrijf Modero leiden, het grootste deurwaarderskantoor van ons land. Arthur Orlians volgt hem op als parlementslid. Orlians is nu nog schepen in Mechelen en was ook de woordvoerder van Bart Somers toen hij minister was in de Vlaamse regering. 7 op de 10 apparaten zijn binnen de 3 jaar defect. Dat meldt consumentenorganisatie Testaankoop. Die kreeg de afgelopen jaren bijna 15.000 klachten op haar platform Te Rap Kapot. Vooral smartphones scoren slecht. Testaankoop wil dat de overheid de garantieperiode uitbreidt van 2 naar 3 jaar. De NMBS zet het hele Pinksterweekend extra treinen in van en naar Oostende en Blankenbergen. Door het mooie weer verwacht de spoorwegmaatschappij heel wat dagjes mensen. Wie naar zee wil sporen, raadpleegt voor zijn vertrek best de reisplanner van de NMBS via de app of de website. Daarop zal je niet alleen de volledige dienstregeling kunnen zien, maar ook de verwachte drukte. De hotels aan zee maken zich op voor een topweekend. Volgens Westtour zijn 9 op de 10 kamers tot maandag volgeboekt. En Westtour verwacht ook nog last-minute reservaties. Het zeewater is nog koud, maar 6 kustgemeenten zetten al strandredders in. Alleen in de Pannen, Middelkerken, Bredene en Zeebrugge zal er geen toezicht zijn. Op de bewaakte stranden kunnen ouders met kleine kinderen verdwaalbandjes krijgen. Bij een Oekraïense droneaanval op een universiteit in Luhansk zijn 4 mensen omgekomen. Zo'n 35 jongeren raakten gewond. De stad ligt in het oosten van Oekraïne en staat onder Russische controle. Hulpverleners zoeken nog naar vermiste kinderen onder het puin van het gebouw. Rusland veroordeelt de aanval scherp en spreekt van een monsterlijke daad. Club Brugge viert maandag zijn landstitel met een groot feest op de Grote Markt in Brugge. Het werd gisteren voor de 20e keer kampioen. Club speelde 2-2 gelijk tegen KV Mechelen en dat volstond om de titel binnen te halen. Met nog 1 speeldag te gaan kan nummer 2 Union het verschil niet meer goed maken. De zon blijft uitbundig schijnen bij maxima tot 27 graden. Morgen en de volgende dagen blijft het zomeren. We halen dan net geen 30 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: In de landelijke Ouderdomseweg in Rinningelst, een deelgemeente van Poperingen, belandde gisteren namiddag iets voor 5 uur een auto in de gracht. De bestuurster liep daarbij verwondingen op en werd naar het ziekenhuis gebracht. Haar wagen moest getakeld worden. In Langemark gebeurde gisteravond rond 6 uur een zwaar verkeersongeval in de Zonnebekenstraat, net buiten de bebouwde kom van Langemark. Bij een aanrijding tussen 2 wagens kwam een Franse auto met 3 inzittenden in de gracht terecht. De andere wagen met 2 inzittenden kwam wat verderop tot stilstand. 5 personen raakten gewond, maar verkeerden niet in levensgevaar. Ze werden naar het ziekenhuis gebracht. Beide voertuigen moesten getakeld worden. Op het beruchte kruispunt Te Aarschat in Handsame kwam het gisteren namiddag rond 4 uur tot een zware botsing tussen 2 auto's. Een van de wagens ramde na de klap de omheining van een autohandelaar, waarna ook een geparkeerd voertuig zware schade opliep. 2 personen raakten bij het ongeval licht gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging. In Torhout heeft een vrachtwagenchauffeur gisterenochtend iets voor 9 uur een boom en een stuk omheining van een voortuin aangereden. Dat gebeurde op het kruispunt van de Tuinstraat met de Van Hullestraat. De vrachtwagenchauffeur pleegde vluchtmisdrijf. De politie kwam ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. En in de Calvariestraat in Wervik belandde gisterenmiddag in een scherpe bocht een vrachtwagen in de gracht. Gelukkig stond er nog een paal, zodat de vrachtwagen niet volledig kantelde. De chauffeur bleef ongedeerd.
3: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
4: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
5: Lingerie Ultime houdt haar mega stokverkoop
4: zaterdag 30 en zondag 31 mei.
5: In de kantine van KSK Steenbrugge in de Weidestraat in Assenbroek vind je dan alles aan ronde prijzen. Lingerie, bad- en nachtmode, kousen, koopjes van 5 tot 55 euro. Op beide dagen kan je er terecht van 10 tot 6. De mega stokverkoop van Lingerie Ultime.
4: Zaterdag 30 en zondag 31 mei.
5: Weidestraat 85A in Assenbroek Brugge. En, zoals gezegd, alles aan ronde prijzen.

0: Binnen en music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in restaurant De Retro in Aalter. Een heerlijk driegangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en kroketjes. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs, kallebout chocolade. En natuurlijk de fantastische Michael Heaven.
1: Hou van me met heel je hart. Laat ons samen dromen.
0: Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd.
2: Reserveer op 0477-164-802.
0: Of retro.aalter@gmail.com. Kijk voor alle info op www.deretro.be.
3: Wel, zeg, zo goed gezien, omdat de lente eraan komt.
4: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
3: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
4: Echt?
3: Ja, tuurlijk.
5: Veranda-comfort in Torhout.
6: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
5: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
6: Kijk op verandacomfort.com.
7: Oh, slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shop in de stad. Ik heb het echt gehad, vindt, echt waar.
8: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
7: Ah ja?
8: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
7: Mo.
8: Esquene Merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
7: Allee, meen je dat, hè?
8: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
7: Allee.
8: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
7: Yo Fashion, zeg je?
8: Jeps.
7: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij dan ook open. Ik zeg maar, vindt.
8: Nou waar.
7: Naar Yo Fashion,
8: hé? Voorzichtig op de baan, hé, matje.
9: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
0: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Houston.

0: Tell Me More. En ook nog Perry Zuidam. Inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: Gewezen minister van Justitie Paul van Tichelt van de partij Anders stopt met politiek. Dat heeft hij laten weten via sociale media. Van Tichelt gaat het bedrijf Modero leiden, het grootste deurwaarderskantoor van ons land. Arthur Orlians volgt hem op als parlementslid. Orlians is nu nog schepen in Mechelen en was ook de woordvoerder van Bart Somers toen hij minister was in de Vlaamse regering. 7 op de 10 apparaten zijn binnen de 3 jaar defect. Dat meldt consumentenorganisatie Testaankoop. Die kreeg de afgelopen jaren bijna 15.000 klachten op haar platform Te Rap Kapot. Vooral smartphones scoren slecht. Testaankoop wil dat de overheid de garantieperiode uitbreidt van 2 naar 3 jaar. De NMBS zet het hele Pinksterweekend extra treinen in van en naar Oostende en Blankenbergen. Door het mooie weer verwacht de spoorwegmaatschappij heel wat dagjes mensen. Wie naar zee wil sporen, raadpleegt voor zijn vertrek best de reisplanner van de NMBS via de app of de website. Daarop zal je niet alleen de volledige dienstregeling kunnen zien, maar ook de verwachte drukte. De hotels aan zee maken zich op voor een topweekend. Volgens Westtour zijn 9 op de 10 kamers tot maandag volgeboekt. En Westtour verwacht ook nog last-minute reservaties. Het zeewater is nog koud, maar 6 kustgemeenten zetten al strandredders in. Alleen in de Pannen, Middelkerken, Bredene en Zeebrugge zal er geen toezicht zijn. Op de bewaakte stranden kunnen ouders met kleine kinderen verdwaalbandjes krijgen. Bij een Oekraïense droneaanval op een universiteit in Luhansk zijn 4 mensen omgekomen. Zo'n 35 jongeren raakten gewond. De stad ligt in het oosten van Oekraïne en staat onder Russische controle. Hulpverleners zoeken nog naar vermiste kinderen onder het puin van het gebouw. Rusland veroordeelt de aanval scherp en spreekt van een monsterlijke daad. Club Brugge viert maandag zijn landstitel met een groot feest op de Grote Markt in Brugge. Het werd gisteren voor de 20e keer kampioen. Club speelde 2-2 gelijk tegen KV Mechelen en dat volstond om de titel binnen te halen. Met nog 1 speeldag te gaan kan nummer 2 Union het verschil niet meer goed maken. De zon blijft uitbundig schijnen bij maxima tot 27 graden. Morgen en de volgende dagen blijft het zomeren. We halen dan net geen 30 graden.
1: Na, na, na, na. Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
2: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen, stipt periodiek, eenmalig of op afroep, exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
3: Lingerie Ultime houdt haar mega stokverkoop
2: zaterdag 30 en zondag 31 mei.
3: In de kantine van KSK Steenbrugge in de Weidestraat in Assenbroek vind je dan alles aan ronde prijzen. Lingerie, bad- en nachtmode, kousen, koopjes van 5 tot 55 euro. Op beide dagen kan je er terecht van 10 tot 6. De mega stokverkoop van Lingerie Ultime.
2: Zaterdag 30 en zondag 31 mei.
3: Weidestraat 85A in Assenbroek Brugge. En zoals gezegd, alles aan ronde prijzen.

0: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assenbroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assenbroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.
1: Comedy Colisée Live. Een golf aan grappen overspoelt Blankenbergen. Elke eerste vrijdag van de maand stand-up comedy in het Colisée Theater. Lach mee met Henk Rijkaard, Johan Terijn en Bert Kruismans. Tickets via www.wpevents.be.
2: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
0: Op 6 en 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalenazaal in Sint-Andriesbrugge. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitiste, saxofoniste en zangeres Inge Stassen zullen u in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo en dus nog zo'n onvergetelijk live optreden van de Brugse Big Band. 6 en 7 juni. Kaarten bij In en Uit via bigbandsts@gmail.com of kijk op

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vanavond en vannacht is het licht bewolkt tot onder minima zakken. Maar niet overdreven veel. We blijven echt wel met zachte temperaturen zitten. We zitten dan ook in zachte lucht. En veel minder dan een graad of 13 zal het daarbij tegen de ochtend zeker niet worden. Licht bewolkt tot helder, weinig wolken. Misschien dat lokaal wat nevel kan opduiken door de afkoeling die eraan komt in de loop van de nacht. Maar ja, behalve een beetje nevel zal dat niet veel voorstellen. En de wind die valt in de loop van de nacht echt wel helemaal weg. Morgen krijgen we dan weer een mooie dag, maar wel weer met dat verschil kust- en de landinwaartse gebieden. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat er beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Luister digitaal via brugseradio.be, radioplayer.be of onze app.
1: Gewezen minister van Justitie Paul van Tichelt van de partij Anders stopt met politiek. Dat heeft hij laten weten via sociale media. Van Tichelt gaat het bedrijf Modero leiden, het grootste deurwaarderskantoor van ons land. Arthur Orlians volgt hem op als parlementslid. Orlians is nu nog schepen in Mechelen en was ook de woordvoerder van Bart Somers toen hij minister was in de Vlaamse regering. 7 op de 10 apparaten zijn binnen de 3 jaar defect. Dat meldt consumentenorganisatie Testaankoop. Die kreeg de afgelopen jaren bijna 15.000 klachten op haar platform Te Rap Kapot. Vooral smartphones scoren slecht. Testaankoop wil dat de overheid de garantieperiode uitbreidt van 2 naar 3 jaar. De NMBS zet het hele Pinksterweekend extra treinen in van en naar Oostende en Blankenbergen. Door het mooie weer verwacht de spoorwegmaatschappij heel wat dagjes mensen. Wie naar zee wil sporen, raadpleegt voor zijn vertrek best de reisplanner van de NMBS via de app of de website. Daarop zal je niet alleen de volledige dienstregeling kunnen zien, maar ook de verwachte drukte. De hotels aan zee maken zich op voor een topweekend. Volgens Westtour zijn 9 op de 10 kamers tot maandag volgeboekt. En Westtour verwacht ook nog last-minute reservaties. Het zeewater is nog koud, maar 6 kustgemeenten zetten al strandredders in. Alleen in de Pannen, Middelkerke, Bredene en Zeebrugge zal er geen toezicht zijn. Op de bewaakte stranden kunnen ouders met kleine kinderen verdwaalbandjes krijgen. Bij een Oekraïense droneaanval op een universiteit in Luhansk zijn 4 mensen omgekomen. Zo'n 35 jongeren raakten gewond. De stad ligt in het oosten van Oekraïne en staat onder Russische controle. Hulpverleners zoeken nog naar vermiste kinderen onder het puin van het gebouw. Rusland veroordeelt de aanval scherp en spreekt van een monsterlijke daad. Club Brugge viert maandag zijn landstitel met een groot feest op de Grote Markt in Brugge. Het werd gisteren voor de 20e keer kampioen. Club speelde 2-2 gelijk tegen KV Mechelen en dat volstond om de titel binnen te halen. Met nog 1 speeldag te gaan kan nummer 2 Union het verschil niet meer goedmaken. De zon blijft uitbundig schijnen bij maxima tot 27 graden. Morgen en de volgende dagen blijft het zomeren. We halen dan net geen 30 graden.

Dit weekend krijgen we veel zon, dan zijn er toch zowel zaterdag als zondag ook wel een paar wolkenvelden die gaan opduiken. De temperaturen blijven zomers, maar met verschillen. Zaterdag wordt het heel snel weer zomers warm landinwaarts, maar dan krijg je later op de dag toch wel weer een uitgesproken naar noordwest draaiende wind aan de kust. En daardoor gaan daar de temperaturen toch wel wat lager zitten. En uiteindelijk gaat ook landinwaarts in de loop van de dag die temperatuur wat beginnen dalen. Ook op zondag zien we dat. Er zijn een aantal wolkenpartijen. En de wind zit dan in een noordelijke richting, waarmee minder warme lucht aangevoerd wordt. 18 tot 20 graden aan zee, wat nog behoorlijk hoog is. Landinwaarts zitten we ergens rond een 2 tot 24 graden. Ook begin volgende week houden we die temperaturen vast, maar telkens met dat verschil kust landinwaarts. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.

belofte, twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde, want...

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: Gewezen minister van Justitie Paul van Tichelt van de partij Anders stopt met politiek. Dat heeft hij laten weten via sociale media. Van Tichelt gaat het bedrijf Modero leiden, het grootste deurwaarderskantoor van ons land. Arthur Orlians volgt hem op als parlementslid. Orlians is nu nog schepen in Mechelen en was ook de woordvoerder van Bart Somers toen hij minister was in de Vlaamse regering. 7 op de 10 apparaten zijn binnen de 3 jaar defect. Dat meldt consumentenorganisatie Testaankoop. Die kreeg de afgelopen jaren bijna 15.000 klachten op haar platform Te Rap Kapot. Vooral smartphones scoren slecht. Testaankoop wil dat de overheid de garantieperiode uitbreidt van 2 naar 3 jaar. De NMBS zet het hele Pinksterweekend extra treinen in van en naar Oostende en Blankenbergen. Door het mooie weer verwacht de spoorwegmaatschappij heel wat dagjes mensen. Wie naar zee wil sporen, raadpleegt voor zijn vertrek best de reisplanner van de NMBS via de app of de website. Daarop zal je niet alleen de volledige dienstregeling kunnen zien, maar ook de verwachte drukte. De hotels aan zee maken zich op voor een topweekend. Volgens Westtour zijn 9 op de 10 kamers tot maandag volgeboekt. En Westtour verwacht ook nog last-minute reservaties. Het zeewater is nog koud, maar 6 kustgemeenten zetten al strandredders in. Alleen in de Pannen, Middelkerken, Bredene en Zeebrugge zal er geen toezicht zijn. Op de bewaakte stranden kunnen ouders met kleine kinderen verdwaalbandjes krijgen. Bij een Oekraïense droneaanval op een universiteit in Luhansk zijn 4 mensen omgekomen. Zo'n 35 jongeren raakten gewond. De stad ligt in het oosten van Oekraïne en staat onder Russische controle. Hulpverleners zoeken nog naar vermiste kinderen onder het puin van het gebouw. Rusland veroordeelt de aanval scherp en spreekt van een monsterlijke daad. Club Brugge viert maandag zijn landstitel met een groot feest op de Grote Markt in Brugge. Het werd gisteren voor de 20e keer kampioen. Club speelde 2-2 gelijk tegen KV Mechelen en dat volstond om de titel binnen te halen. Met nog 1 speeldag te gaan kan nummer 2 Union het verschil niet meer goed maken. De zon blijft uitbundig schijnen bij maximaal tot 27 graden. Morgen en de volgende dagen blijft het zomeren. We halen dan net geen 30 graden.
1: Nieuws uit je regio. Ik ben Frederik Thomas. De Vlaamse regering heeft een voorkeursoplossing goedgekeurd voor de aanpak van de verkeersproblemen op de E403. Meer bepaald tussen Roeselare en Brugge. Na uitgebreid onderzoek werd gekozen voor een gerichte uitbreiding van de capaciteit, met onder meer spitsstroken, een langere zogenaamde weefzone aan de E40-wisselaar en verbeteringen aan verschillende op- en afrittencomplexen. Met deze maatregelen wil Vlaanderen de dagelijkse files terugdringen op de E403. Ze wil ook de verkeersveiligheid verhogen en het sluipverkeer op lokale wegen beperken. De E403 autosnelweg is een cruciale verkeersas in West-Vlaanderen. Maar ze kampt al jaren met fileleed, vooral richting Brugge tijdens de ochtendspits en richting Roeselare in de avondspits. Uit studies blijkt dat de verkeersdruk zonder ingrepen alleen maar verder zal toenemen. Club Brugge is donderdagavond dus kampioen geworden in ons nationale voetbal. Dat werd uitgebreid gevierd door de aanwezige supporters tijdens de uitmatch op KV Mechelen, maar ook aan een groot scherm nabij het Jan Breydelstadion. Naar schatting 5000 fans kwamen daar donderdagavond bijeen. Die hielden af en toe hun adem in, maar konden ook opgelucht ademhalen na het laatste fluitsignaal in de partij AA Gent Union. Dat bleef een gelijkspel. De 20e titel van Club Brugge was meteen binnen. De fans kunnen ook zondag nog vieren op de platsen in Sint-Andriesbrugge of op Sinkse Maandag. Dan komen de clubspelers immers in open bussen naar de Markt van Brugge. Afspraak daar om 6:30 s'avonds. Er is ook randanimatie met DJ's voorzien. Na een jaar afwezigheid keert het gratis muziekfestival Burgrock deze zomer terug naar Brugge. Het festival vindt plaats van 9 tot en met 11 juli op de Burg en vormt het slotstuk van 11 dagen Vlaanderen feest in de stad. Vorig jaar werd er geen editie georganiseerd omdat de organisatie meewerkte aan het lichtspektakel Het Belfort Vertelt. Maar de vraag naar een comeback van Burgrock bleef groot. Volgens organisator Roeland van den Driessen werd Burgrock duidelijk gemist op de Brugse evenementenkalender. Daarom besloot de organisatie opnieuw een driedaags programma samen te stellen met gratis optredens en een mix van lokaal talent, rock, kleinkunst en coverbands. Op donderdag openen bijvoorbeeld Geitenvel, Crying Lupus en Mantaat Festival. Allemaal bands met een band met Brugge. Vrijdag staat onder meer Augustijn, de zoon van Willem Vermanderen, op het podium samen met de Belpopband. Op zaterdag 11 juli wordt de Burg omgevormd tot een familiedag met een speeldorp, volksspelen, springkastelen en kinderanimatie. Optredens dan van Sweet Talk, Nick Noël en de Red Rose Rogers en Letrut sluiten de avond af. Ultra-atleet Mathieu Bonne uit Bredene bereidt zich dus voor op een nieuwe uitzonderlijke wereldrecordpoging, zoals we eerder al melden in ons nieuws. Van zondag 21 tot zondag 28 juni wil hij in het zwembad Lago Brugge Olympia het officiële wereldrecord 7-day pool swim breken. Het huidige record staat op 358 kilometer. Bonne mikt op 360 kilometer zwemmen in 7 dagen tijd. Het publiek kan de poging live meevolgen in het zwembad zelf en dat leed aanmoedigen. Lago Brugge Olympia past daarvoor de openingsuren aan en verwacht veel bezoekers, vooral op de eerste en op de laatste dag. Naast de sportieve uitdaging is er ook een goed doel aan verbonden. Als ambassadeur van Pelicano wil Mathieu Bonne geld inzamelen voor kinderen in armoede. Bezoekers kunnen tijdens de actie een zwembaan sponsoren en mee het water ingaan om de uitdaging te ondersteunen. En met temperaturen tot 23 graden belooft het verlengde Pinksterweekend zomers warm en druk te worden aan de Vlaamse kust. Volgens Westtour zitten de hotelkamers al voor ongeveer 90% vol tot en met maandag. Een duidelijke stijging tegenover vorig jaar. Zonnekloppers worden volop verwacht in de badplaatsen. Al blijft het zeewater met 13 tot 15 graden opvallend koud. In 6 kustgemeenten staan strandredders al paraat. Onder meer in Knokke-Heist, in Nieuwpoort, in Blankenbergen, in Oostende, in Kokzijde en ook in De Haan. Onder meer in Zeebrugge zijn er geen redders aanwezig. De intercommunale kustreddingsdienst West-Vlaanderen waarschuwt dat het water koud blijft en dat zwemmen enkel voor wie goed oplet haalbaar is. Door het grote temperatuurverschil kan een koude schok optreden bij plotse duiken in zee. Daarnaast wordt aangeraden om rustig het water in te gaan en kinderen ook goed in het oog te houden. Bij drukte kunnen verdwaalbandjes helpen om verloren kinderen snel terug te vinden. Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor buste congé.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
2: Miljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je er tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01. Dinner and Music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in Restaurant de Retro in Aalter. Een heerlijk drie gangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en kroketjes. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs Callebaut chocolade. En natuurlijk de fantastische Michael Heaven.
3: Hou van me met heel je hart. Laat ons samen dromen.
1: Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd.
4: Reserveer op 0477-164-802
1: of retro.aalter@gmail.com. Kijk voor alle info op www.deretro.nl.

0: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
2: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
3: Lingerie Ultime houdt haar mega stokverkoop
0: zaterdag 30 en zondag 31 mei.
3: In de kantine van KSK Steenbrugge in de Weidestraat in Assebroek vind je dan alles aan ronde prijzen. Lingerie, bad- en nachtmode, kousen, koopjes van 5 tot 55 euro. Op beide dagen kan je er terecht van 10 tot 6. De mega stokverkoop van Lingerie Ultime.
0: Zaterdag 30 en zondag 31 mei.
3: Weidestraat 85A in Assebroek Brugge. En, zoals gezegd, alles aan ronde prijzen.
4: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
5: Vanavond en vannacht is het licht bewolkt tot onder minima zakken. Maar niet overdreven veel. We blijven echt wel met zachte temperaturen zitten. We zitten dan ook in zachte lucht. En veel minder dan een graad of 13 zal het daarbij tegen de ochtend zeker niet worden. Licht bewolkt tot helder, weinig wolken. Misschien dat lokaal wat nevel kan opduiken door de afkoeling die eraan komt in de loop van de nacht. Maar ja, behalve een beetje nevel zal dat niet veel voorstellen. En de wind die valt in de loop van de nacht echt wel helemaal weg. Morgen krijgen we dan weer een mooie dag, maar wel weer met dat verschil kust- en de landinwaartse gebieden. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
6: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

Gewezen minister van Justitie Paul van Tichelt van de partij Anders stopt met politiek. Dat heeft hij laten weten via sociale media. Van Tichelt gaat het bedrijf Modero leiden, het grootste deurwaarderskantoor van ons land. Arthur Orlians volgt hem op als parlementslid. Orlians is nu nog schepen in Mechelen en was ook de woordvoerder van Bart Somers toen hij minister was in de Vlaamse regering. 7 op de 10 apparaten zijn binnen de 3 jaar defect. Dat meldt consumentenorganisatie Testaankoop. Die kreeg de afgelopen jaren bijna 15.000 klachten op haar platform Te Rap Kapot. Vooral smartphones scoren slecht. Testaankoop wil dat de overheid de garantieperiode uitbreidt van 2 naar 3 jaar. De NMBS zet het hele Pinksterweekend extra treinen in van en naar Oostende en Blankenbergen. Door het mooie weer verwacht de spoorwegmaatschappij heel wat dagjes mensen. Wie naar zee wil sporen, raadpleegt voor zijn vertrek best reisplanner van de NMBS via de app of de website. Daarop zal je niet alleen de volledige dienstregeling kunnen zien, maar ook de verwachte drukte. De hotels aan zee maken zich op voor een topweekend. Volgens Westtour zijn 9 op de 10 kamers tot maandag volgeboekt. En Westtour verwacht ook nog last-minute reservaties. Het zeewater is nog koud, maar 6 kustgemeenten zetten al strandredders in. Alleen in de Pannen, Middelkerke, Bredene en Zeebrugge zal er geen toezicht zijn. Op de bewaakte stranden kunnen ouders met kleine kinderen verdwaalbandjes krijgen. Bij een Oekraïense droneaanval op een universiteit in Luhansk zijn 4 mensen omgekomen. Zo'n 35 jongeren raakten gewond. De stad ligt in het oosten van Oekraïne en staat onder Russische controle. Hulpverleners zoeken nog naar vermiste kinderen onder het puin van het gebouw. Rusland veroordeelt de aanval scherp en spreekt van een monsterlijke daad. Club Brugge viert maandag zijn landstitel met een groot feest op de Grote Markt in Brugge. Het werd gisteren voor de 20e keer kampioen. Club speelde 2-2 gelijk tegen KV Mechelen en dat volstond om de titel binnen te halen. Met nog 1 speeldag te gaan kan nummer 2 Union het verschil niet meer goed maken. De zon blijft uitbundig schijnen bij maxima tot 27 graden. Morgen en de volgende dagen blijft het zomeren. We halen dan net geen 30 graden.

Vanavond en vannacht is het licht bewolkt tot onder minima zakken. Maar niet overdreven veel. We blijven echt wel met zachte temperaturen zitten. We zitten dan ook in zachte lucht. En veel minder dan een graad of 13 zal het daarbij tegen de ochtend zeker niet worden. Licht bewolkt tot helder, weinig wolken. Misschien dat lokaal wat nevel kan opduiken door de afkoeling die eraan komt in de loop van de nacht. Maar ja, behalve een beetje nevel zal dat niet veel voorstellen. En de wind die valt in de loop van de nacht echt wel helemaal weg. Morgen opnieuw heel veel zon. In de loop van de dag ook wel een paar wolkenpartijen en temperaturen die ergens rond dezelfde waarde gaan zitten als vandaag. Maar dan krijg je in de namiddag wel een naar noordwest draaiende wind, waarmee dan wat afkoeling op gang komt en die temperaturen overal weer wat gaan zakken. Zondag zit die wind dan in het noorden, we wisselen van hoge drukgebied. Daardoor dan tijdelijk wat minder hoge temperaturen, maar toch nog 18 graden tot 19 aan de kust. Landinwaarts een 20 tot 23, 24 misschien wel weer al in het zuiden. En ook maandag, dinsdag wordt de warme dagen met veel zon en snel oplopende temperaturen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: De gevaarlijke geïnterneerde die gisteren kon ontkomen tijdens een begeleide fietstocht in het Waasland is weer opgepakt. Vanmiddag herkende een alerte burger in Hasselt de voortvluchtige van het opsporingsbericht en verwittigde de politie. De man die omwille van zwaar geweld op de most wanted lijst van de federale politie staat, is zonder schermutselingen opgepakt. Hij zit intussen terug in de instelling op de Antwerpse linkeroever. In Antwerpen heeft een kwart van de werknemers van het stedelijk onderwijs het voorbije half jaar meermaals te maken gekregen met agressie. Dat blijkt uit een welzijnsenquête bij het personeel. Leerlingen en hun ouders belaagden naast leerkrachten ook administratieve medewerkers en poetspersoneel. Het gaat zowel om verbale als fysieke agressie. De koepel van het stedelijk onderwijs noemt de situatie stilaan onwerkbaar. In een ziekenhuis in Nijmegen in Nederland is een patiënt opgenomen die mogelijk besmet is met het ebola-virus. De man ligt op een streng geïsoleerde afdeling voor mensen met ernstige infectieziekten. Deskundigen onderzoeken of het daadwerkelijk om ebola gaat. Sinds kort woedt een hevige uitbraak in Oeganda en Congo. Het gaat daar bovendien om een variant waarvoor nog geen behandeling bestaat. Etappe 13 in de Giro heeft geluk gebracht, dan toch voor winnaar Alberto Bettiol. De ex-laureaat van de Ronde van Vlaanderen bleef alleen voorop. De Noor Leknessund was tweede. Daarna won Jasper Stuyven in een achtervolgend groepje de spurt voor plaats 3. Bovenaan de stand verandert er niets. Alfonso Eulalio blijft leider. En zeilster Emma Plasgaard heeft brons behaald op het EK in Kroatië. Ze kwam één puntje tekort voor het zilver. De Hongaarse Erdi won goud. Vorig jaar pakte Plasgaard ook al een bronzen medaille op het toernooi. Ze heeft ook al 2 wereldtitels in de trofeeënkast. Zomers zacht met veel zon en slechts af en toe wat stapelwolkjes. Vannacht verdwijnen die ook en is het overal helder en zacht bij minima tot 15 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 28 graden.
1: Uit je regio.
2: Ik ben Frederik Thomas. De Vlaamse regering heeft een voorkeursoplossing goedgekeurd voor de aanpak van de verkeersproblemen op de E403. Meer bepaald tussen Roeselaren en Brugge. Na uitgebreid onderzoek werd gekozen voor een gerichte uitbreiding van de capaciteit, met onder meer spitsstroken, een langere zogenaamde weefzone aan de E40-wisselaar en verbeteringen aan verschillende op- en afrittencomplexen. Met deze maatregelen wil Vlaanderen de dagelijkse files terugdringen op de E403. Ze wil ook de verkeersveiligheid verhogen en het sluipverkeer op lokale wegen beperken. De E403 autosnelweg is een cruciale verkeersas in West-Vlaanderen. Maar ze kampt al jaren met fileleed, vooral richting Brugge tijdens de ochtendspits en richting Roeselaren in de avondspits. Uit studies blijkt dat de verkeersdruk zonder ingrepen alleen maar verder zal toenemen. Club Brugge is donderdagavond dus kampioen geworden in ons nationale voetbal. Dat werd uitgebreid gevierd door de aanwezige supporters tijdens de uitmatch op KV Mechelen, maar ook aan een groot scherm nabij het Jan Breydelstadion. Naar schatting 5000 fans kwamen daar donderdagavond bijeen. Die hielden af en toe hun adem in, maar konden ook opgelucht ademhalen na het laatste fluitsignaal in de partij AA Gent Union. Dat bleef een gelijkspel. De 20e titel van Club Brugge was meteen binnen. De fans kunnen ook zondag nog vieren op de platsen in Sint-Andries Brugge of op Sinkse Maandag. Dan komen de clubspelers immers in open bussen naar de markt van Brugge. Afspraak daar om 6:30 s'avonds. Er is ook randanimatie met DJ's voorzien. Na een jaar afwezigheid keert het gratis muziekfestival Burgrock deze zomer terug naar Brugge. Het festival vindt plaats van 9 tot en met 11 juli op de Burg en vormt het slotstuk van 11 dagen Vlaanderen feest in de stad. Vorig jaar werd er geen editie georganiseerd omdat de organisatie meewerkte aan het lichtspectakel Het Belfort Vertelt. Maar de vraag naar een comeback van Burgrock bleef groot. Volgens organisator Roeland van den Driessen werd Burgrock duidelijk gemist op de Brugse evenementenkalender. Daarom besloot de organisatie opnieuw een 3-daags programma samen te stellen met gratis optredens en een mix van lokaal talent, rock, kleinkunst en coverbands. Op donderdag openen bijvoorbeeld Geitenvel, Crying Lupus en Mantaat Festival, allemaal bands met een band met Brugge. Vrijdag staat onder meer Augustijn, de zoon van Willem Vermanderen, op het podium samen met de Belpopband. Op zaterdag 11 juli wordt de Burg omgevormd tot een familiedag met een speeldorp, volksspelen, springkastelen en kinderanimatie. Optredens dan van Sweet Talk, Nick Noël en de Red Rose Rogers en Letrut sluiten de avond af. Ultra-atleet Mathieu Bonne uit Bredene bereidt zich dus voor op een nieuwe uitzonderlijke wereldrecordpoging, zoals we eerder al melden in ons nieuws. Van zondag 21 tot zondag 28 juni wil hij in het zwembad Lago Brugge Olympiad officiële wereldrecord 7-day pool swim breken. Het huidige record staat op 358 kilometer. Bonne mikt op 360 kilometer zwemmen in 7 dagen tijd. Publiek kan de poging live meevolgen in het zwembad zelf en dat leed aanmoedigen. Lago Brugge Olympia past daarvoor de openingsuren aan en verwacht veel bezoekers, vooral op de eerste en op de laatste dag. Naast de sportieve uitdaging is er ook een goed doel aan verbonden. Als ambassadeur van Pelicano wil Mathieu Bonne geld inzamelen voor kinderen in armoede. Bezoekers kunnen tijdens de actie een zwembaan sponsoren en mee het water ingaan om de uitdaging te ondersteunen. En met temperaturen tot 23 graden belooft het verlengde Pinksterweekend zomers warm en druk te worden aan de Vlaamse kust. Volgens Westtour zitten de hotelkamers al voor ongeveer 90% vol tot en met maandag. Een duidelijke stijging tegenover vorig jaar. Zonnekloppers worden volop verwacht in de badplaatsen, al blijft het zeewater met 13 tot 15 graden opvallend koud. In 6 kustgemeenten staan strandredders al paraat. Onder meer in Knokke-Heist, in Nieuwpoort, in Blankenbergen, in Oostende, in Kokzijde en ook in De Haan. Onder meer in Zeebrugge zijn er geen redders aanwezig. De intercommunale kustreddingsdienst West-Vlaanderen waarschuwt dat het water koud blijft en dat zwemmen enkel voor wie goed oplet haalbaar is. Door het grote temperatuurverschil kan een koude schok optreden bij plotse duiken in zee. Daarnaast wordt aangeraden om rustig het water in te gaan en kinderen ook goed in het oog te houden. Bij drukte kunnen verdwaalbandjes helpen om verloren kinderen snel terug te vinden.
1: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
2: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 1455. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
1: Lingerie Ultime houdt haar mega stokverkoop
2: zaterdag 30 en zondag 31 mei.
1: In de kantine van KSK Steenbrugge in de Weidestraat in Assenbroek vind je dan alles aan ronde prijzen. Lingerie, bad- en nachtmode, kousen, koopjes van 5 tot 55 euro. Op beide dagen kan je er terecht van 10 tot 6. De mega stokverkoop van Lingerie Ultime.
2: Zaterdag 30 en zondag 31 mei.
1: Weidestraat 85A in Assenbroek Brugge. En, zoals gezegd, alles aan ronde prijzen.

0: De VBRL Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salons ter Velde aan de Eerenchemse Straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel.
1: Jij, jij alleen, mijn rots in de branding.
0: Axel Lane, André Lukowski. Kurt Krabbe en ook nog Michael Heaven. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: Wel, zeg, zo goed gezien, omdat de lente eraan komt.
3: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, Zoetje, in al uw kleuren.
2: Wel, dan zullen we veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
3: Echt?
2: Ja, tuurlijk.
4: Veranda comfort in Torhout.
5: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
4: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
5: Kijk op verandacomfort.com.
6: Oh, slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb het echt gehad, Vince, echt waar.
7: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
6: Ah ja?
7: Yo Fashion, en Westkamp. Chique winkel, hè.
6: Mo.
7: Esquine Merten. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
6: Allee, meen je dat?
7: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
6: Allee.
7: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
6: Yo Fashion, zeg je?
7: Jeps.
6: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, Vince.
7: Nou waar.
6: Naar Yo Fashion, hé?
7: Voorzichtig op de baan, hé, matje.
8: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
0: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Lebbeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Houston.

0: Tell me more. En ook nog Perry Zuidam. Inschrijven voor deze matinee show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vanavond en vannacht is het licht bewolkt tot onder minima zakken. Maar niet overdreven veel. We blijven echt wel met zachte temperaturen zitten. We zitten dan ook in zachte lucht. En veel minder dan een graad of 13 zal het daarbij tegen de ochtend zeker niet worden. Licht bewolkt tot helder, weinig wolken. Misschien dat lokaal wat nevel kan opduiken door de afkoeling die eraan komt in de loop van de nacht. Maar ja, behalve een beetje nevel zal dat niet veel voorstellen. En de wind die valt in de loop van de nacht echt wel helemaal weg. Morgen krijgen we dan weer een mooie dag, maar wel weer met dat verschil kust- en de landinwaartse gebieden. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

De gevaarlijke geïnterneerde die gisteren kon ontkomen tijdens een begeleide fietstocht in het Waasland is weer opgepakt. Vanmiddag herkende een alerte burger in Hasselt de voortvluchtige van het opsporingsbericht en verwittigde de politie. De man die omwille van zwaar geweld op de most wanted lijst van de federale politie staat, is zonder schermutselingen opgepakt. Hij zit intussen terug in de instelling op de Antwerpse linkeroever. In Antwerpen heeft een kwart van de werknemers van het stedelijk onderwijs het voorbije half jaar meermaals te maken gekregen met agressie. Dat blijkt uit een welzijnsenquête bij het personeel. Leerlingen en hun ouders belaagden naast leerkrachten ook administratieve medewerkers en poetspersoneel. Het gaat zowel om verbale als fysieke agressie. De koepel van het stedelijk onderwijs noemt de situatie stilaan onwerkbaar. In een ziekenhuis in Nijmegen in Nederland is een patiënt opgenomen die mogelijk besmet is met het ebola-virus. De man ligt op een streng geïsoleerde afdeling voor mensen met ernstige infectieziekten. Deskundigen onderzoeken of het daadwerkelijk om ebola gaat. Sinds kort woedt een hevige uitbraak in Oeganda en Congo. Het gaat daar bovendien om een variant waarvoor nog geen behandeling bestaat. Etappe 13 in de Giro heeft geluk gebracht, dan toch voor winnaar Alberto Bettiol. De ex-laureaat van de Ronde van Vlaanderen bleef alleen voorop. De Noor Leknessund was tweede. Daarna won Jasper Stuyven in een achtervolgend groepje de spurt voor plaats 3. Bovenaan de stand verandert er niets. Alfonso Eulalio blijft leider. En zeilster Emma Plasgaard heeft brons behaald op het EK in Kroatië. Ze kwam één puntje tekort voor het zilver. De Hongaarse Erdi won goud. Vorig jaar pakte Plasgaard ook al een bronzen medaille op het toernooi. Ze heeft ook al 2 wereldtitels in de trofeeënkast. Zomers zacht met veel zon en slechts af en toe wat stapelwolkjes. Vannacht verdwijnen die ook en is het overal helder en zacht bij minima tot 15 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 28 graden.

Vanavond en vannacht is het licht bewolkt tot helder. Minima zakken, maar niet overdreven veel. We blijven echt wel met zachte temperaturen zitten. We zitten dan ook in zachte lucht. En veel minder dan een graad of 13 zal het daarbij tegen de ochtend

Ja, behalve een beetje nevel zal dat niet veel voorstellen. En de wind die valt in de loop van de nacht echt wel helemaal weg. Morgen opnieuw heel veel zon. In de loop van de dag ook wel een paar wolkenpartijen en temperaturen die ergens rond dezelfde waarde gaan zitten als vandaag. Maar dan krijg je in de namiddag wel een naar noordwest draaiende wind, waarmee dan wat afkoeling op gang komt en die temperaturen overal weer wat gaan zakken. Zondag zit die wind dan in het noorden, we wisselen van hoge drukgebied. Daardoor dan tijdelijk wat minder hoge temperaturen, maar toch nog 18 graden tot 19 aan de kust. Landinwaarts een 20 tot 23, 24 misschien wel weer al in het zuiden. En ook maandag, dinsdag, wat warme dagen met veel zon en snel oplopende temperaturen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostenssteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op

0: De gevaarlijke geïnterneerde die gisteren kon ontkomen tijdens een begeleide fietstocht in het Waasland is weer opgepakt. Vanmiddag herkende een alerte burger in Hasselt de voortvluchtige van het opsporingsbericht en verwittigde de politie. De man die omwille van zwaar geweld op de most wanted lijst van de federale politie staat, is zonder schermutselingen opgepakt. Hij zit intussen terug in de instelling op de Antwerpse linkeroever. In Antwerpen heeft een kwart van de werknemers van het stedelijk onderwijs het voorbije half jaar meermaals te maken gekregen met agressie. Dat blijkt uit een welzijnsenquête bij het personeel. Leerlingen en hun ouders belaagden naast leerkrachten ook administratieve medewerkers en poetspersoneel. Het gaat zowel om verbale als fysieke agressie. De koepel van het stedelijk onderwijs noemt de situatie stilaan onwerkbaar. In een ziekenhuis in Nijmegen in Nederland is een patiënt opgenomen die mogelijk besmet is met het ebola-virus. De man ligt op een streng geïsoleerde afdeling voor mensen met ernstige infectieziekten. Deskundigen onderzoeken of het daadwerkelijk om ebola gaat. Sinds kort woedt een hevige uitbraak in Oeganda en Congo. Het gaat daar bovendien om een variant waarvoor nog geen behandeling bestaat. Etappe 13 in de Giro heeft geluk gebracht, dan toch voor winnaar Alberto Bettiol. De ex-laureaat van de Ronde van Vlaanderen bleef alleen voorop. De Noor Leknessund was tweede. Daarna won Jasper Stuyven in een achtervolgend groepje de spurt voor plaats 3. Bovenaan de stand verandert er niets. Alfonso Eulalio blijft leider. En zeilster Emma Plasgaard heeft brons behaald op het EK in Kroatië. Ze kwam één puntje tekort voor het zilver. De Hongaarse Erdi won goud. Vorig jaar pakte Plasgaard ook al een bronzen medaille op het toernooi. Ze heeft ook al 2 wereldtitels in de trofeeënkast. Zomers zacht met veel zon en slechts af en toe wat stapelwolkjes. Vannacht verdwijnen die ook en is het overal helder en zacht bij minima tot 15 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 28 graden.
1: Uit je regio.
2: Ik ben Frederik Thomas. De Vlaamse regering heeft een voorkeursoplossing goedgekeurd voor de aanpak van de verkeersproblemen op de E403. Meer bepaald tussen Roeselare en Brugge. Na uitgebreid onderzoek werd gekozen voor een gerichte uitbreiding van de capaciteit, met onder meer spitsstroken, een langere zogenaamde weefzone aan de E40-wisselaar en verbeteringen aan verschillende op- en afrittencomplexen. Met deze maatregelen wil Vlaanderen de dagelijkse files terugdringen op de E403. Ze wil ook de verkeersveiligheid verhogen en het sluipverkeer op lokale wegen beperken. De E403 autosnelweg is een cruciale verkeersas in West-Vlaanderen. Maar ze kampt al jaren met fileleed, vooral richting Brugge tijdens de ochtendspits en richting Roeselare in de avondspits. Uit studies blijkt dat de verkeersdruk zonder ingrepen alleen maar verder zal toenemen. Club Brugge is donderdagavond dus kampioen geworden in ons nationale voetbal. Dat werd uitgebreid gevierd door de aanwezige supporters tijdens de uitmatch op KV Mechelen, maar ook aan een groot scherm nabij het Jan Breydelstadion. Naar schatting 5000 fans kwamen daar donderdagavond bijeen. Die hielden af en toe hun adem in, maar konden ook opgelucht ademhalen na het laatste fluitsignaal in de partij AA Gent Union. Dat bleef een gelijkspel. De 20e titel van Club Brugge was meteen binnen. De fans kunnen ook zondag nog vieren op de platsen in Sint-Andries-Brugge of op Sinkse Maandag. Dan komen de clubspelers immers in open bussen naar de Markt van Brugge. Afspraak daar om 6:30 s'avonds. Er is ook randanimatie met DJ's voorzien. Na een jaar afwezigheid keert het gratis muziekfestival Burgrock deze zomer terug naar Brugge. Het festival vindt plaats van 9 tot en met 11 juli op de Burg en vormt het slotstuk van 11 dagen Vlaanderen feest in de stad. Vorig jaar werd er geen editie georganiseerd omdat de organisatie meewerkte aan het lichtspectakel Het Belfort Vertelt. Maar de vraag naar een comeback van Burgrock bleef groot. Volgens organisator Roeland van den Driessen werd Burgrock duidelijk gemist op de Brugse evenementenkalender. Daarom besloot de organisatie opnieuw een 3-daags programma samen te stellen met gratis optredens en een mix van lokaal talent, rock, kleinkunst en coverbands. Op donderdag openen bijvoorbeeld Geitenvel, Crying Lupus en Mantaat Festival, allemaal bands met een band met Brugge. Vrijdag staat onder meer Augustijn, de zoon van Willem Vermanderen, op het podium samen met de Belpopband. Op zaterdag 11 juli wordt de Burg omgevormd tot een familiedag met een speeldorp, volksspelen, springkastelen en kinderanimatie. Optredens dan van Sweet Talk, Nick Noël en de Red Rose Rogers en Letrut sluiten de avond af. Ultraatleet Mathieu Bonne uit Bredene bereidt zich dus voor op een nieuwe uitzonderlijke wereldrecordpoging, zoals we eerder al melden in ons nieuws. Van zondag 21 tot zondag 28 juni wil hij in het zwembad Lago Brugge Olympia het officiële wereldrecord 7-day pool swim breken. Het huidige record staat op 358 kilometer. Bonne mikt op 360 kilometer zwemmen in 7 dagen tijd. Het publiek kan de poging live meevolgen in het zwembad zelf en dat leed aanmoedigen. Lago Brugge Olympia past daarvoor de openingsuren aan en verwacht veel bezoekers, vooral op de eerste en op de laatste dag. Naast de sportieve uitdaging is er ook een goed doel aan verbonden. Als ambassadeur van Pelicano wil Mathieu Bonne geld inzamelen voor kinderen in armoede. Bezoekers kunnen tijdens de actie een zwembaan sponsoren en meetwater ingaan om de uitdaging te ondersteunen. En met temperaturen tot 23 graden belooft het verlengde Pinksterweekend zomers warm en druk te worden aan de Vlaamse kust. Volgens Westtour zitten de hotelkamers al voor ongeveer 90% vol tot en met maandag. Een duidelijke stijging tegenover vorig jaar. Zonnekloppers worden volop verwacht in de badplaatsen, al blijft het zeewater met 13 tot 15 graden opvallend koud. In 6 kustgemeenten staan strandredders al paraat. Onder meer in Knokke-Heist, in Nieuwpoort, in Blankenbergen, in Oostende, in Kokzijde en ook in De Haan. Onder meer in Zeebrugge zijn er geen redders aanwezig. De intercommunale kustreddingsdienst West-Vlaanderen waarschuwt dat het water koud blijft en dat zwemmen enkel voor wie goed oplet haalbaar is. Door het grote temperatuurverschil kan een koude schok optreden bij plotse duiken in zee. Daarnaast wordt aangeraden om rustig het water in te gaan en kinderen ook goed in het oog te houden. Bij drukte kunnen verdwaalbandjes helpen om verloren kinderen snel terug te vinden.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
2: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge
3: op 050 44 30 60
2: of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO.
4: Altijd schone muziek.

0: Op 6 en 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalenazaal in Sint-Andriesbrugge. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitiste, saxofoniste en zangeres Inge Stassen zullen u in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo en dus nog zo'n onvergetelijk live optreden van de Brugse Big Band. 6 en 7 juni. Kaarten bij In en Uit via bigbandsts@gmail.com of kijk op www.ticketsbrugge.be. De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salon Stervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans, met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel.
1: Jij, alleen, mijn rots in de branding.
0: Axel Lane, André Lukowski, Kurt Krabbe en ook nog Michael Heaven. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: Comedy Colisée Live. Een golf aan grappen overspoelt Blankenbergen. Elke eerste vrijdag van de maand stand-up comedy in het Colisée Theater. Lach mee met Henk Rijkaard, Johan Terijn en Bert Kruismans. Tickets via www.wpevents.be.
0: De VBRO Matinee Show strijkt ook in mei neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondagmiddag 24 mei. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Alwin Rennen presenteert en zingt. En ook zij zijn erbij. Marco Kimsen, Chris Rijlhof. Bart de Klerk. En ook nog Frank Valentino. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 0468 1509 35. Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
3: De Brugse Radio.

De gevaarlijke geïnterneerde die gisteren kon ontkomen tijdens een begeleide fietstocht in het Waasland is weer opgepakt. Vanmiddag herkende een alerte burger in Hasselt de voortvluchtige van het opsporingsbericht en verwittigde de politie. De man die omwille van zwaar geweld op de most wanted lijst van de federale politie staat, is zonder schermutselingen opgepakt. Hij zit intussen terug in de instelling op de Antwerpse linkeroever. In Antwerpen heeft een kwart van de werknemers van het stedelijk onderwijs het voorbije half jaar meermaals te maken gekregen met agressie. Dat blijkt uit een welzijnsenquête bij het personeel. Leerlingen en hun ouders belaagden naast leerkrachten ook administratieve medewerkers en poetspersoneel. Het gaat zowel om verbale als fysieke agressie. De koepel van het stedelijk onderwijs noemt de situatie stilaan onwerkbaar. In een ziekenhuis in Nijmegen in Nederland is een patiënt opgenomen die mogelijk besmet is met het ebola-virus. De man ligt op een streng geïsoleerde afdeling voor mensen met ernstige infectieziekten. Deskundigen onderzoeken of het daadwerkelijk om ebola gaat. Sinds kort woedt een hevige uitbraak in Oeganda en Congo. Het gaat daar bovendien om een variant waarvoor nog geen behandeling bestaat. Etappe 13 in de Giro heeft geluk gebracht, dan toch voor winnaar Alberto Bettiol. De ex-laureaat van de Ronde van Vlaanderen bleef alleen voorop. De Noord-Leknessund was tweede. Daarna won Jasper Stuyven in een achtervolgend groepje de spurt voor plaats 3. Bovenaan de stand verandert er niets, Alfonso Eulalio blijft leider. En zeilster Emma Plasgaard heeft brons behaald op het EK in Kroatië. Ze kwam één puntje tekort voor het zilver. De Hongaarse Erdi won goud. Vorig jaar pakte Plasgaard ook al een bronzen medaille op het toernooi. Ze heeft ook al 2 wereldtitels in de trofeeënkast. Zomers zacht met veel zon en slechts af en toe wat stapelwolkjes. Vannacht verdwijnen die ook en is het overal helder en zacht bij minima tot 15 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 28 graden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: De gevaarlijke geïnterneerde die gisteren kon ontkomen tijdens een begeleide fietstocht in het Waasland is weer opgepakt. Vanmiddag herkende een alerte burger in Hasselt de voortvluchtige van het opsporingsbericht en verwittigde de politie. De man die omwille van zwaar geweld op de Most Wanted-lijst van de federale politie staat, is zonder schermutselingen opgepakt. Hij zit intussen terug in de instelling op de Antwerpse linkeroever. In Antwerpen heeft een kwart van de werknemers van het stedelijk onderwijs het voorbije half jaar meermaals te maken gekregen met agressie. Dat blijkt uit een welzijnsenquête bij het personeel. Leerlingen en hun ouders belaagden naast leerkrachten ook administratieve medewerkers en poetspersoneel. Het gaat zowel om verbale als fysieke agressie. De koepel van het stedelijk onderwijs noemt de situatie stilaan onwerkbaar. In een ziekenhuis in Nijmegen in Nederland is een patiënt opgenomen die mogelijk besmet is met het ebola-virus. De man ligt op een streng geïsoleerde afdeling voor mensen met ernstige infectieziekten. Deskundigen onderzoeken of het daadwerkelijk om ebola gaat. Sinds kort woedt een hevige uitbraak in Oeganda en Congo. Het gaat daar bovendien om een variant waarvoor nog geen behandeling bestaat. Etappe 13 in de Giro heeft geluk gebracht, dan toch voor winnaar Alberto Bettiol. De ex-laureaat van de Ronde van Vlaanderen bleef alleen voorop. De Noor Leknessund was tweede. Daarna won Jasper Stuyven in een achtervolgend groepje de spurt voor plaats 3. Bovenaan de stand verandert er niets. Alfonso Eulalio blijft leider. En zeilster Emma Plasgaard heeft brons behaald op het EK in Kroatië. Ze kwam 1 puntje tekort voor het zilver. De Hongaarse Erdi won goud. Vorig jaar pakte Plasgaard ook al een bronzen medaille op het toernooi. Ze heeft ook al 2 wereldtitels in de trofeeënkast. Zomers zacht met veel zon en slechts af en toe wat stapelwolkjes. Vannacht verdwijnen die ook en is het overal helder en zacht bij minima tot 15 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 28 graden.
1: Bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
2: Wel zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
3: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm. In al uw kleuren.
2: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
3: Echt?
2: Ja, tuurlijk.
4: Veranda Comfort in Torhout.
5: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
4: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
5: Kijk op verandacomfort.com.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shoppen in de stad? Ik heb het echt hard, vindt, echt waar.
2: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
1: Ah ja?
2: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
1: Mo.
2: Esquine Merten. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
1: Allee, meen je dat, hè?
2: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
1: Allee.
2: En met parkingen. Dus geen sleur meer met zakken.
1: Yo Fashion, zeg je?
2: Jeps.
1: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. En maar, ze zijn in de zondag voor mij ook open. Ik zeg maar, vindt.
2: Nou waar.
1: Nou, Yo Fashion, hè?
2: Voorzicht op de baan, hè, matje.
0: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
3: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assenbroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assenbroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof, voel je thuis, elke dag opnieuw.
0: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: De VWRO Matinee Show strijkt ook in mei neer in voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondagmiddag 24 mei. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Alwin Rennen presenteert en zingt.
1: Duizend en één nachten.
0: En ook zij zijn erbij. Marco Kimsen, Chris Rijlhof. De Klerk en ook nog Frank Valentino. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vwro.be of bel 0471 82 52 62 of 0468 1509 35. Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VWRO Facebookpagina of in de agenda op vwro.be. Altijd schone muziek.

0: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett en The Magical Shadows. Of helemaal terug naar de 50s en de 60s. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, Bartam.be, Reinigen en Herstellingen van Dakgoten en de Brugse Radio VBRO.
1: Wel, zeg, zo goed gezien, omdat de lente eraan komt.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, Zoetje, in al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda-comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda- of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
0: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Lebbeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooy. Houston. Frank Valentino. Michael. Sammy Moore. En ook nog Perry Zuidam. Inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
5: De Brugse Radio.

0: Muziek uit Brugge of Noordwest-Vlaanderen. Artiesten van vroeger en nu.
1: Je moet dat verdorie, ja, zonnie.

doen. Een jongen en een meisje, die zaten op een bank. Dat meisje zaten zuchten, de jongen gaf geen klank. Ze vroeg hem, heeft mijn totje, je deed voorzichtig weg. Moment toch, zei dat meisje, hou

jongen keek verlegen, begon met nieuwe moed. Maar rol dat hij probeerde, een vond ze zin niet goed. En achter 15 totjes was ze nog niet content. En klonken op dat bankstje de woorden die je al kent.

Zit al oren uit je handen vol, is dat helder dat mijn rek geruikt misschien? Pas op dat je die vazen niet afstukt. Zeg, kus je voeten af? Kan pas gekust, hè? Is je dat kussen voor de keizer misschien? Heb ik er de spons en zeem wel aan? De spons, moet je dat nu wat zo doen? Moet de trap leren vast. Moet hem stil of straks rammel ik drieën af van? Maar er is niemand dolle te doen, mijn jongen. Maar fijn toch.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: Het aantal fietsers dat de politie betrapt op gsm'en aan het stuur is in ons land op 4 jaar tijd verdrievoudigd. Bij minderjarigen gaat het zelfs om een verviervoudiging. Ook in de eerste maanden van dit jaar zijn meer dan 2300 gsm-gebruikers op twee wielen betrapt. CD&V, dat de cijfers opvroeg, spreekt van een zeer onrustwekkende trend en wil dat de overheid inzet op extra campagnes. De Brusselse regering stelt voorlopig geen onderzoekscommissie in naar de sociale huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard. De PS, de geviseerde partij in de kwestie, verzet zich en heeft een uitstel van 10 dagen kunnen bedingen. Ook van een tijdelijk ontslag, zoals verschillende meerderheidspartijen vroegen, is voorlopig geen sprake. Recent onderzoek door de openbare omroep toonde aan dat PS-schepen Lotfi Mostefa heer en meester speelt over de toewijzing van sociale woningen in Anderlecht. Het Hof van Cassatie heeft de Belgische staat definitief veroordeeld voor het weghalen van metissenkinderen bij hun moeders in koloniaal Congo. De zaak was 8 jaar geleden aangespannen door 5 zwarte vrouwen die in de jaren 50, toen ze 7 jaar waren, naar katholieke weeshuizen in ons land zijn gebracht. België moet hen nu een schadevergoeding betalen en dat is een Europese primeur. En Vlaanderen erkent 10 nieuwe locaties als open waterzwemzones. Dat kondigt Vlaams omgevingsminister Broens aan. In die 10 zones in dokken, kanalen, meren en plassen is zwemmen voortaan toegelaten. Het gaat onder meer om de Damse Vaart Noord, het Bonaparte Dok in Antwerpen, de Lange Rij in Brugge en Vossenmeren in Lommel. Er komen ook 4 nieuwe zones voor lange afstand zwemmen. Volgens minister Broens is open waterzwemmen gezond en laagdrempelig en blijft de vraag naar geschikte zones al maar toenemen. De nacht is helder en zacht, minima tussen 11 en 15 graden. Zaterdag een enkel stapelwolkje, maar de zon is koning. Tot 28 graden, alleen aan zee ietsje koeler.
1: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lokit en The Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulieren bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

0: wel zich zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
1: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, Zoetje, in al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Echt?
0: Ja, tuurlijk.
2: Veranda Comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.
4: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op middernacht.

0: Het aantal fietsers dat de politie betrapt op gsm'en aan het stuur is in ons land op 4 jaar tijd verdrievoudigd. Bij minderjarigen gaat het zelfs om een verviervoudiging. Ook in de eerste maanden van dit jaar zijn meer dan 2300 gsm-gebruikers op twee wielen betrapt. CD&V, dat de cijfers opvroeg, spreekt van een zeer onrustwekkende trend en wil dat de overheid inzet op extra campagnes. De Brusselse regering stelt voorlopig geen onderzoekscommissie in naar de sociale huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard. De PS, de geviseerde partij in de kwestie, verzet zich en heeft een uitstel van 10 dagen kunnen bedingen. Ook van een tijdelijk ontslag, zoals verschillende meerderheidspartijen vroegen, is voorlopig geen sprake. Recent onderzoek door de openbare omroep toonde aan dat PS-schepen Lotfi Mostefa heer en meester speelt over de toewijzing van sociale woningen in Anderlecht. Het Hof van Cassatie heeft de Belgische staat definitief veroordeeld voor het weghalen van metissenkinderen bij hun moeders in koloniaal Congo. De zaak was 8 jaar geleden aangespannen door 5 zwarte vrouwen die in de jaren 50, toen ze 7 jaar waren, naar katholieke weeshuizen in ons land zijn gebracht. België moet hen nu een schadevergoeding betalen en dat is een Europese primeur. En Vlaanderen erkent 10 nieuwe locaties als open waterzwemzones. Dat kondigt Vlaams omgevingsminister Broens aan. In die 10 zones in dokken, kanalen, meren en plassen is zwemmen voortaan toegelaten. Het gaat onder meer om de Damse Vaart Noord, het Bonaparte Dok in Antwerpen, de Lange Rij in Brugge en Vossenmeren in Lommel. Er komen ook 4 nieuwe zones voor lange afstand zwemmen. Volgens minister Broens is open waterzwemmen gezond en laagdrempelig en blijft de vraag naar geschikte zones al maar toenemen. De nacht is helder en zacht, minima tussen 11 en 15 graden. Zaterdag een enkel stapelwolkje, maar de zon is koning. Tot 28 graden, alleen aan zee ietsje koeler.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen. In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge
1: op 050 44 30 60
0: of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VWRO.
2: De Brugse Radio.

Kijk op www.brugseradio.be en verneem alles over je favoriete radio. Nieuws uit eigen huis, regionale berichten en de playlist van VBRO 2, waardoor je alle gedraaide liedjes van vandaag, gisteren en eergisteren zo kan terugvinden. En je kan natuurlijk ook meeluisteren, waar je maar wil, via www.brugseradio.be.

Na, en onze voorzitter François Jard is hier niet vanavond. Is die weer naar een receptie? En Ridiculo, wat is hier ook niet? Je is zeker weer naar Keulen, achter het drinksgonzeulen. Of misschien naar Raken, de prijzen gaan kraken. Zeg Annemie, in plaats van te stroom playbacken, nee, zou je beter een beetje minder mosterd op de hotdogs doen. Willy, kun je komen helpen, jongen? Heel de boel ligt hier in kortslutingen. Hey Colombo, het mazoetje zou ik hem moeten weten.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 1455 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

0: Hero presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett en The Magical Shadows. Of helemaal terug naar de 50s en de 60s. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO.
1: De Brugse Radio.

In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, Reinigen en Herstellingen van Dakgoten en de Brugse Radio VWRO.

0: Artiesten van vroeger en nu. Ze zijn in onze stad of streek geboren of wonen er.
1: Antoinette speelt trompette. En Simone speelt trombone. Clarinetje e sfoginetje. En omdat zo heerste is, heeft de dochter van Nijs van

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

Het aantal fietsers dat de politie betrapt op gsm'en aan het stuur is in ons land op 4 jaar tijd verdrievoudigd. Bij minderjarigen gaat het zelfs om een verviervoudiging. Ook in de eerste maanden van dit jaar zijn meer dan 2300 gsm-gebruikers op twee wielen betrapt. CD&V, dat de cijfers opvroeg, spreekt van een zeer onrustwekkende trend en wil dat de overheid inzet op extra campagnes. De Brusselse regering stelt voorlopig geen onderzoekscommissie in naar de sociale huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard. De PS, de geviseerde partij in de kwestie, verzet zich en heeft een uitstel van 10 dagen kunnen bedingen. Ook van een tijdelijk ontslag, zoals verschillende meerderheidspartijen vroegen, is voorlopig geen sprake. Recent onderzoek door de openbare omroep toonde aan dat PS-schepen Lotfi Mostefa heer en meester speelt over de toewijzing van sociale woningen in Anderlecht. Het Hof van Cassatie heeft de